0: is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een museum in het noordwesten van Frankrijk is vermoedelijk voor enkele miljoenen aan juwelen gestolen. Dat meldde Franse media. De dader of daders zouden op de vroege ochtend zijn binnengekomen via een nooddeur. Er gingen toen meerdere alarmen af, maar de inbraak werd pas later ontdekt. Volgens de burgemeester van de stad is de schade mogelijk aanzienlijk. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden in het gebied. In het departement rond de stad Perpignan, tegen de grens met Spanje, is 2.000 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen vandaag in die regio, op zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De toeretappe gaat wel door, maar dan zonder publiek. Het Witte Huis heeft een kritisch rapport gepubliceerd over het prestigieuze Smithsonian Instituut. De conclusie is dat radicale activisten daar de leiding hebben. Ze zouden in tentoonstellingen te veel aandacht hebben voor de schaduwkanten van de Amerikaanse geschiedenis en te weinig voor de positieve kanten. Het Smithsonian is een van de belangrijkste toeristische trekpleisters van Washington. Gerard de Braconnier van popgroep Toontje Lager is overleden. Dat meldt zijn vrouw aan Omroep Gelderland. De Braconnier was gitarist en songwriter en zat van 1978 tot 1983 bij Toontje Lager. Samen scoorden ze hits als Zoveel te doen, Net als in de film en Stiekem gedanst. Gerard de Braconnier was 70 jaar. Het weer, vooral in het noordoosten, kans op regen. Het is een graad of 17. Overdag een mix van zon, wolken bij 19 graden langs de kust tot 29 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online.

Deze week doet Unity NL single track. Frans-Duits, Lange Frans en De Voorhoede, Tour de France. Nieuwe muziek hoor je bij Unity NL.

0: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn zeker 8 mensen gewond geraakt, melden Oekraïnse media. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Een paar uur eerder plaatste de Oekraïnse president Zelensky een bericht op sociale media. En daarin waarschuwde hij al voor nieuwe Russische aanvallen. Woensdag ontmoeten Zelensky en de Amerikaanse president Trump elkaar in Turkije. En die ontmoeting maakt deel uit van een hernieuwde poging om een einde te maken aan de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Bij een museum in het noordwesten van Frankrijk is vermoedelijk voor enkele miljoenen aan juwelen gestolen. Dat melden Franse media. De dader of daders zouden op de vroege ochtend zondag zijn binnengekomen via een nooddeur. Er gingen wel meerdere alarmen af, maar de inbraak werd pas later ontdekt door een schoonmaker. Volgens de burgemeester van de stad waar het museum staat is de schade mogelijk aanzienlijk. De Amerikaanse president Trump heeft met FIFA-baas Infantino gebeld over de schorsing van de Amerikaanse spits Balogun op het WK. Dat melden meerdere media. Balogun werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 duel geschorst. Maar gisteren werd dat besluit door de FIFA teruggedraaid. Dat betekent dat Balogun morgen nacht toch mee kan doen aan het WK-duel tegen België. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over dat besluit en onderzoekt verdere stappen. De A16 tussen Zwijndrecht en Dordrecht was gisteren eventjes afgesloten vanwege een loslopende hond. Het dier rende de Drechttunnel in. Agenten kregen de hond met moeite te pakken, maar met hulp van automobilisten werd het dier toegevangen. De hond is teruggebracht naar de eigenaar. Op welke manier de hond op de A16 is beland, is niet duidelijk. Het weer in het noordoosten bewolkt met regen, bij een graad of 17. Komende dag een mix van zon en wolken bij 19 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn zeker 4 mensen omgekomen. 18 anderen raakten gewond, melden Oekraïnse media. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Een paar uur eerder plaatste de Oekraïnse president Zelensky een bericht op sociale media, waarin hij al waarschuwde voor nieuwe Russische aanvallen. Woensdag ontmoeten Zelensky en de Amerikaanse president Trump elkaar in Turkije. Die ontmoeting maakt deel uit van een hernieuwde poging om een einde te maken aan de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Verschillende websites die verboden designerdrugs verkopen zijn weer online. Dat blijkt uit onderzoek van Investico in samenwerking met Poont en De Groene Amsterdammer. Eerder werden tientallen sites offline gehaald, maar 8 van die sites blijken nu weer bereikbaar. Daarop worden verboden designerdrugs zoals 2-MMC en synthetische kalmeringsmiddelen aangeboden. De sites verplaatsen zichzelf naar het buitenland, waardoor het voor de Nederlandse autoriteiten lastig is om er iets tegen te doen. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 3300. Het aantal gewonden staat op 16.000. Door de 2 bevingen stortten vorige maand huizen en andere gebouwen in. Vooral in het noorden van Venezuela is veel verwoest. Gerard de Braconnier van popgroep Toontje Lager is overleden. Dat meldt zijn vrouw aan Omroep Gelderland. De Braconnier was gitarist en songwriter en zat van 1978 tot 1983 bij Toontje Lager. Samen scoorden ze hits als Zoveel te doen, Net als in de film en Stiekem gedanst. Gerard de Braconnier was 70 jaar. Het weer, in het noorden nog een enkele bui, verder droog bij een graad of 16. Overdag een mix van zon en wolken bij maximaal 29 graden.
0: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity.nl, je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn zeker 8 mensen omgekomen. Enkele tientallen anderen raakten gewond, melden Oekraïnse media. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Een paar uur daarvoor plaatste de Oekraïnse president Zelensky een bericht op sociale media, waarin hij al waarschuwde voor nieuwe Russische aanvallen. Gemeenten en provincies mogen binnenkort in actie komen tegen probleemwolven en ze eerder laten afschieten. Als wolven mensen of meermaals vee aanvallen, kan er een vergunning voor het afschieten worden verleend. De Kamer debatteert daar pas na de zomer over, maar verantwoordelijk staatssecretaris Erkens vindt dat het niet verantwoord is om daarop te wachten. De nieuwe regels gaan daarom over 2 weken in. Naar schatting leven er in Nederland zo'n 14 wolvenroedels. Verschillende websites die verboden designerdrugs verkopen staan weer online, blijkt uit onderzoek van Investico in samenwerking met Poont en de Groene Amsterdammer. Eerder werden tientallen sites offline gehaald, maar 8 van die sites blijken nu weer bereikbaar. Daarop worden verboden designerdrugs zoals 2-MMC en synthetische kalmeringsmiddelen aangeboden. De sites verplaatsen zichzelf naar het buitenland, waardoor het voor de Nederlandse autoriteiten lastig is om er iets tegen te doen. Op het WK voetbal heeft Engeland zich geplaatst voor de kwartfinales. In een spannende wedstrijd wonnen de Engelsen met 3-2 van Mexico. Engeland speelde in Mexico-stad ruim een half uur met 10 man, maar wist toch nog te scoren in een penalty. In de kwartfinale neemt Engeland het op tegen Noorwegen. Dat land won eerder vannacht met 2-1 van Brazilië. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt met kans op een bui. Vanmiddag geregeld zon en maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DAB+ en online.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Harteveld op de markten in Leiden en Leidendorp.
2: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. De arbeidsinspectie is een onderzoek gestart naar de werkomstandigheden op de Haagse Hogeschool. Volgens medewerkers die Omroep West sprak, is er sprake van intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik.
4: Het wordt eigenlijk een afrekencultuur genoemd. Dus op het moment dat mensen van buiten of dat klagen bij een leidinggevende, ja, dat ze dat later wel weer een keer terug gaan krijgen. En dat uiteindelijk de schuld bij hen neer wordt gelegd en niet bij de leidinggevende over wie die klacht loopt.
3: Bij de ombudsman van de school zijn in 2 jaar meer dan 100 meldingen binnengekomen. Gemeenten en provincies mogen binnenkort in actie komen tegen probleemwolven en ze eerder laten afschieten. Als wolven mensen of meermaals vee aanvallen, kan er een vergunning voor het afschieten worden verleend. De Kamer debatteert pas na de zomer over zo'n maatregel, maar verantwoordelijk staatssecretaris Erkens vindt dat het niet verantwoord is om daarop te wachten. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 9 mensen omgekomen bij Russische aanvallen. Tientallen anderen raakten gewond. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Kort daarvoor had de Oekraïnse president Zelensky al gewaarschuwd dat er nieuwe Russische aanvallen aankwamen. Engeland heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Engelsen wonnen met 3-2 van Mexico. Het was een spannende wedstrijd. Beide ploegen kregen veel kansen en Engeland speelde ruim een half uur met 10 man. Aanvoerder Kane had geen stem meer over na de winst.
5: It was one of those days that the ref gave a lot against us. In the end, it didn't matter. So, I'm happy.
6: What can the England fans look forward to now?
5: Well, just look at them here. Incredible, unbelievable support.
3: Ja, en in die kwartfinale neemt Engeland het op tegen Noorwegen, dat eerder vannacht won van Brazilië. Het weer op de meeste plaatsen nog bewolkt. Vooral in het noordoosten kan ook wat regen vallen. Vanmiddag een afwisseling van zon en wolken. De temperaturen lopen dan flink uiteen. Het wordt 19 graden in het noorden tot 29 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits komt op gang met vertraging op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Bij Den Hoorn 10 minuten oponthoud. De A16 Breda richting Rotterdam bij knooppunt Terbrechtseplein een kwartier vertraging. Dan de A20 Hoek van Holland richting Gouda bij Moordrecht 10 minuten oponthoud. En op de A20 Gouda richting Hoek van Holland bij knooppunt Terbrechtseplein 15 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Rondje Regio.

0: Plus sta.
1: Dit is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wodding. Na de 3-0 overwinning van Marokko op Canada tijdens het WK voetbal gingen zaterdagavond veel supporters de straat op in Leiden. Op de Lamme Markt verliep de viering overwegend rustig, al moest de politie enkele keren ingrijpen. Op de Kooilaan ontstonden ongeregeldheden. Daar voerde de politie meerdere charges uit, nadat onder meer met glas en stenen naar agenten en hondengeleiders was gegooid. De gemeente Leiden heeft opnieuw speciale pizzacontainers geplaatst op verschillende locaties in de stad. De bakken moeten voorkomen dat pizzadozen de gewone afvalbakken verstoppen en als zwerfafval achterblijven. De containers staan onder meer in het Van der Werfpark, Plantsoen, Leidse Hout, Kiekpark, Huigpark en aan de Stationsweg. De gemeente plaatst de containers sinds 2024 elke zomer. Vrijwilligers van Pro Voorschoten en de Voorschotense Jutters hebben tijdens de jaarlijkse Peukmeukdag ruim 6.500 sigarettenpeuken opgeruimd in het centrum van Voorschoten. Met de actie willen de organisaties aandacht vragen voor de hoeveelheid zwerfafval en de schadelijke gevolgen van sigarettenpeuken voor het milieu. De verzamelde peuken werden na afloop tentoongesteld in een 2 meter hoge glazen buis. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog het weer. Ruimte voor de zon. Er staat een matige westelijke wind. Het lijkt ook droog te blijven. In de regio wordt het 25 graden.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Door ongelukken en werkzaamheden is het vooral druk op wegen rond Rotterdam. Dat merk je op de A12, Den Haag richting Utrecht, bij Woerden 10 minuten vertraging. De A16, Breda richting Rotterdam, bij het knooppunt de Brechtseplein een half uur vertraging. Op de A16 Rotterdam richting Breda, bij knooppunt Ridderkerk een half uur oponthoud. De A20, Gouda richting Hoek van Holland, bij knooppunt de Brechtseplein door wegwerkzaamheden een kwartier vertraging. En op de N209, Hazerswoude richting Rotterdam, bij Bergsenhoek Noord nu een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: dat.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
2: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 9 mensen omgekomen bij Russische aanvallen. Tientallen anderen raakten gewond. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Kort daarvoor had de Oekraïnse president Zelensky al gewaarschuwd dat er nieuwe Russische aanvallen aankwamen. Staatssecretaris Erkens versoepelt de regels rond het afschieten van probleemwolven. Als wolven mensen aanvallen, agressief zijn of meerdere keren vee aanvallen, kan er een vergunning komen voor afschieten. De Kamer debatteert pas na de zomer over zo'n maatregel, maar staatssecretaris Erkens vindt dat langer wachten niet verantwoord is. Zo'n 10.000 mensen in Zuid-Frankrijk moeten hun huizen uit vanwege een natuurbrand. De brand woedt in de regio Pyrénées-Oriental. Het blussen daar is lastig, zegt correspondent Saskia Houtuin.
4: Het is een beetje bergachtig daar, moeilijk begaanbaar gebied. En daarnaast zijn de weersomstandigheden heel slecht. In de zin dat het heel warm en droog is in het gebied door de hittegolven van de afgelopen tijd. En er ook nog eens een vrij harde wind waait.
3: De renners van de Tour de France finishen vandaag in dezelfde regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De etappe gaat door, maar zonder publiek en zonder reclamekaravaan. De arbeidsinspectie heeft onderzoek gedaan naar de werkomstandigheden op de Haagse Hogeschool. Volgens medewerkers die Omroep West sprak, is er sprake van intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik. Het lijkt onderdeel van de cultuur van de school, zegt deze verslaggever van Omroep West.
5: Op het moment dat mensen eigenlijk nieuwe leidinggevende worden, doorstromen, dat ze eigenlijk het gedrag van hun voorgangers over lijken te nemen, dat het zo institutioneel is en dat het ook niet beperkt is tot 1 of 2 afdelingen of faculteiten van de hogeschool, maar dat het echt wel onderwijsbreed is.
3: Bij de ombudsman van de school zijn in 2 jaar tijd meer dan 100 meldingen binnengekomen. Het weer op veel plaatsen nog bewolkt. Vooral in het noordoosten kan ook wat regen vallen. Vanmiddag een afwisseling van zon en wolken. De temperatuur loopt dan flink uiteen. Het wordt 19 graden in het noorden tot 29 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Door een ongeluk en door werkzaamheden is het nu vooral druk op de wegen naar Rotterdam. Op de A12 Den Haag richting Utrecht bij Reewijk een kwartier vertraging. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen afrit Dordrecht Centrum en knooppunt Terbrechtseplein een uur vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden op de A20. Dan de A16 Rotterdam richting Breda tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk een uur oponthoud. En op de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Moordrecht en knooppunt Terbrechtseplein 20 minuten vertraging door de wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wollink. Na de 3-0 overwinning van Marokko op Canada tijdens het WK voetbal gingen zaterdagavond veel supporters de straat op in Leiden. Op de Lammermarkt verliep de viering overwegend rustig, al moest de politie enkele keren ingrijpen. Op de Kooilaan ontstonden ongeregeldheden. Daar voerde de politie meerdere charges uit, nadat onder meer met glas en stenen naar agenten en hondengeleiders was gegooid. De gemeente Leiden heeft opnieuw speciale pizzacontainers geplaatst op verschillende locaties in de stad. De bakken moeten voorkomen dat pizzadozen de gewone afvalbakken verstoppen en als zwerfafval achterblijven. De containers staan onder meer in het Van der Werfpark, Plantsoen, Leidse Hout, Kiekpark, Huigpark en aan de Stationsweg. De gemeente plaatst de containers sinds 2024 elke zomer. Vrijwilligers van Pro Voorschoten en de Voorschotense Jutters hebben tijdens de jaarlijkse Peukmeukdag ruim 6.500 sigarettenpeuken opgeruimd in het centrum van Voorschoten. Met de actie willen de organisaties aandacht vragen voor de hoeveelheid zwerfafval en de schadelijke gevolgen van sigarettenpeuken voor het milieu. De verzamelde peuken werden na afloop tentoongesteld in een 2 meter hoge glazen buis. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog het weer. Ruimte voor de zon. Er staat een matige westelijke wind. Het lijkt ook droog te blijven. In de regio wordt het 25 graden.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits is in volle gang met vertraging op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Ketelplein een kwartier vertraging. De A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Dordrecht en knooppunt Terbrechtseplein een uur oponthoud. De andere kant op de A16 richting Breda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Ridderkerk een uur vertraging. Dan de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Moordrecht en knooppunt Terbrechtseplein een half uur vertraging door wegwerkzaamheden. En tot slot de N11 Bodegraven richting Leiden. Tussen Hazerswoude-Dorp en de aansluiting met de A4. 5 kilometer file met 20 minuten vertraging. Je moet het daar met één rijstrook minder doen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

hoor haar stem in alle woorden. Weet precies hoe zij dat zegt. Het is net echt.

0: is er weer. De Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klas Hartenveld op de markten in Leiden en Leidendorp.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 11 mensen omgekomen bij Russische aanvallen. Tientallen anderen raakten gewond. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. De schade is groot, zegt journalist Michiel Driebergen vanuit Oekraïne.
3: Hele hoge flats van 20 of meer verdiepingen. Ja, die worden dan halverwege geraakt. En dan is het dus wachten, afwachten hoeveel slachtoffers er zijn. Er wordt onder het puin gezocht. En ook zitten er heel veel mensen dus eigenlijk opgesloten in die hoger gelegen verdieping. Heel angstwekkende aanval dit.
2: Kort voor die aanval had de Oekraïnse president Zelensky al gewaarschuwd dat er nieuwe Russische aanvallen aankwamen. Staatssecretaris Erkens versoepelt de regels rond het afschieten van probleemwolven. Als wolven mensen aanvallen, agressief zijn of meerdere keren vee aanvallen, kan er een vergunning komen voor afschieten. De Kamer debatteert pas na de zomer over zo'n maatregel, maar de staatssecretaris vindt dat langer wachten niet verantwoord is. Een krachtige orkaan heeft het eiland Rota in de Stille Oceaan vol getroffen. Rota is onderdeel van een eilandengroep dat bij de VS hoort. Er zouden windsnelheden van meer dan 240 km per uur zijn gemeten. Er zou veel schade zijn, maar hoe groot die schade precies is, is niet duidelijk. Ook is nog niets bekend over slachtoffers. De Australische premier Albanese heeft excuses aangeboden voor een opmerking in een podcast. Daarin werd hem gevraagd wie hij zou trouwen, daten of doen. De premier moest uit 3 namen kiezen en koos voor zangeres Kylie Minogue. Albanese reageerde eerst terughoudend.
4: I've just got married. I'm only 6 months in.
5: But if it goes tits up, let's just pretend.
4: Oh, Kylie, clearly.
5: You'd marry Kylie and Shagger and Data?
4: All of the above.
5: All right, it's a triple.
4: She's terrific.
5: All right, that's fair.
2: Australische parlementariërs noemden de opmerking respectloos, gênant en premier onwaardig. Het weer op de meeste plaatsen bewolkt, maar in het noordoosten kans op wat regen. Later wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt van noord naar zuid 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is druk in de regio door een ongeluk en door werkzaamheden. Dat merk je op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Bij knooppunt Ketelplein een half uur vertraging. Dan de A16 Breda richting Rotterdam. Bij knooppunt Terbrechtseplein een uur oponthoud. De andere kant op de A16 richting Breda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk 5 kilometer file met een uur vertraging. Dan de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein een 20 minuten vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden. De N11 Bodegraven richting Leiden. Tussen Hazerswoude-Dorp en Zoeterwoude-Weipoort een half uur vertraging. En tot slot de N210 Schoonhoven richting Rotterdam. Bij het bedrijvenpark Rivium heb je 40 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wollink. Na de 3-0 overwinning van Marokko op Canada tijdens het WK voetbal gingen zaterdagavond veel supporters de straat op in Leiden. Op de Lammermarkt verliep de viering overwegend rustig, al moest de politie enkele keren ingrijpen. Op de Kooilaan ontstonden ongeregeldheden. Daar voerde de politie meerdere charges uit, nadat onder meer met glas en stenen naar agenten en hondengeleiders was gegooid. De gemeente Leiden heeft opnieuw speciale pizzacontainers geplaatst op verschillende locaties in de stad. De bakken moeten voorkomen dat pizzadozen de gewone afvalbakken verstoppen en als zwerfafval achterblijven. De containers staan onder meer in het Van der Werfpark, Plantsoen, Leidse Hout, Kiekpark, Huigpark en aan de Stationsweg. De gemeente plaatst de containers sinds 2024 elke zomer. Vrijwilligers van Pro Voorschoten en de Voorschotense Jutters hebben tijdens de jaarlijkse Peukmeukdag ruim 6.500 sigarettenpeuken opgeruimd in het centrum van Voorschoten. Met de actie willen de organisaties aandacht vragen voor de hoeveelheid zwerfafval en de schadelijke gevolgen van sigarettenpeuken voor het milieu. De verzamelde peuken werden na afloop tentoongesteld in een 2 meter hoge glazen buis. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog het weer. Ruimte voor de zon. Er staat een matige westelijke wind. Het lijkt ook droog te blijven. In de regio wordt het 25 graden.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het aantal files neemt af, maar het is nog steeds druk rond Rotterdam. Dat merk je op de A4 Amsterdam richting Rotterdam bij knooppunt Ketelplein 20 minuten vertraging. Op de A16 Breda richting Rotterdam bij knooppunt de Brechtseplein 25 minuten oponthoud. Dan de A16 de andere kant op richting Breda tussen knooppunt de Brechtseplein en knooppunt Ridderkerk 5 kilometer file met 25 minuten oponthoud. Op de A20 Gouden richting Hoek van Holland bij knooppunt de Brechtseplein 25 minuten oponthoud. De N210 Schoonhoven richting Rotterdam bij bedrijvenpark Rivium een half uur vertraging. En tot slot de N219 Zevenhuizen richting Capelle aan de IJssel. Bij Capelle aan de IJssel 2 kilometer file en dat kost je 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeers.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het dodental van de Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 11. Tientallen mensen raakten gewond en allerlei woongebouwen zijn beschadigd. Mogelijk liggen er nog mensen onder het puin. Volgens de Oekraïnse luchtmacht heeft Rusland 68 raketten en 351 drones ingezet. Een groot deel daarvan kon worden uitgeschakeld. Het gaat om de tweede aanval in korte tijd. Donderdag kwamen nog 30 mensen om bij aanvallen op Kiev. De arbeidsinspectie heeft onderzoek gedaan naar de werkomstandigheden op de Haagse Hogeschool. Volgens medewerkers die Omroep West sprak is er sprake van intimidatie, pesterij en machtsmisbruik. Bij de ombudsman van de school zijn in 2 jaar meer dan 100 meldingen binnengekomen. In de Indonesische stad Yogyakarta zijn 27 mensen opgepakt in een grote zaak rond kindermishandeling en verwaarlozing bij een crash. De zaak kwam aan het licht nadat een voormalig medewerker van de kinderopvang aangifte had gedaan. Na een inval trof de politie tientallen kinderen aan met vastgebonden handen en voeten. Sommigen zaten vast aan deuren en hadden verwondingen. Meerdere kinderen zijn inmiddels gehoord. De politie vermoedt dat de crash veel meer kinderen had aangenomen dan het personeel aankon. Gemeenten en provincies mogen binnenkort in actie komen tegen probleemwolven en ze eerder laten afschieten. Als wolven mensen of meermaals vee aanvallen, kan er een vergunning voor het afschieten worden verleend. De Kamer debatteert pas na de zomer over zo'n maatregel. En verantwoordelijk staatssecretaris Erkens vindt dat het niet verantwoord is om erop te wachten. De nieuwe regels gaan daarom over 2 weken in. Naar schatting leven er in Nederland zo'n 14 wolvenroedels. Het weer, geleidelijk op steeds meer plaatsen zon. Alleen in het noorden blijft het bewolkt. Het wordt 20 tot 28 graden. Morgen opnieuw in het noorden bewolkt, in het zuiden zonnig. En dan ook weer maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het rijdt nog langzaam in de regio op de A4, Amsterdam richting Rotterdam. Bij Delft heb je 10 minuten vertraging. Dan de A16, Breda richting Rotterdam. Bij Rotterdam Prins Alexander 10 minuten oponthoud. Op de A16 richting Breda, bij knooppunt Ridderkerk een kwartier vertraging. En op de A20 Gouda richting Hoek van Holland, bij knooppunt de Bregseplein 6 kilometer file met een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL, op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. Na de 3-0 overwinning van Marokko op Canada tijdens het WK voetbal gingen zaterdagavond veel supporters de straat op in Leiden. Op de Lammermarkt verliep de viering overwegend rustig, al moest de politie enkele keren ingrijpen. Op de Kooilaan ontstonden ongeregeldheden. Daar voerde de politie meerdere charges uit, nadat onder meer met glas en stenen naar agenten en hondengeleiders was gegooid. De gemeente Leiden heeft opnieuw speciale pizzacontainers geplaatst op verschillende locaties in de stad. De bakken moeten voorkomen dat pizzadozen de gewone afvalbakken verstoppen en als zwerfafval achterblijven. De containers staan onder meer in het Van der Werfpark, Plantsoen, Leidse Hout, Kiekpark, Huigpark en aan de Stationsweg. De gemeente plaatst de containers sinds 2024 elke zomer. Vrijwilligers van Pro Voorschoten en de Voorschotense Jutters hebben tijdens de jaarlijkse Peukmeukdag ruim 6.500 sigarettenpeuken opgeruimd in het centrum van Voorschoten. Met de actie willen de organisaties aandacht vragen voor de hoeveelheid zwerfafval en de schadelijke gevolgen van sigarettenpeuken voor het milieu. De verzamelde peuken werden na afloop tentoongesteld in een 2 meter hoge glazen buis. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog het weer. Ruimte voor de zon. Er staat een matige westelijke wind. Het lijkt ook droog te blijven. In de regio wordt het 25 graden.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A16 Breda richting Rotterdam bij knooppunt de Brechtseplein 20 minuten vertraging. Dan de A16 de andere kant op richting Breda bij de Van Brienenoordbrug 10 minuten oponthoud. En op de A20 Gouda richting Hoek van Holland bij knooppunt de Brechtseplein 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het dodental van de Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 11. Tientallen mensen raakten gewond en meerdere woongebouwen zijn beschadigd. Mogelijk liggen er nog mensen onder het puin. Volgens de Oekraïnse luchtmacht heeft Rusland 68 raketten en 351 drones ingezet. Een groot deel daarvan kon worden uitgeschakeld. De duinen tussen Vlissingen en Dishoek worden dit najaar extra versterkt. Bij een controle bleek dat de duinen daar sneller afbrokkelen dan op andere plaatsen. Het waterschap Scheldestromen zegt tegen Omroep Zeeland dat de situatie nog steeds veilig is, maar dat er wel snel maatregelen moeten worden genomen. De kust aan de zuidkant van Walcheren is kwetsbaar. Door het snelstromende water in de vaargeul spoelt er veel zand weg. Normaal wordt er iedere 5 jaar zand opgespoten, maar dat blijkt tussen Vlissingen en Dishoek niet voldoende te zijn. In Amsterdam-Nieuw-West zijn vannacht explosies geweest bij 2 appartementencomplexen. 3 mensen moesten worden nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. De voordeuren en de ramen van het trappenhuis raakten beschadigd. En bij de andere ontploffing raakte een voordeur beschadigd. De politie in Amsterdam onderzoekt of er een verband is. Er is nog niemand opgepakt. De Belgische Voetbalbond heeft beroep aangetekend tegen het besluit van de FIFA over de Amerikaanse spits Bellingham. In zijn vorige duel kreeg Bellingham een rode kaart. Officieel mist hij daardoor vannacht de WK-wedstrijd tegen België. Maar de FIFA maakte de schorsing ongedaan. FIFA-baas Infantino zou persoonlijk zijn benaderd door president Trump. Die prees de ingreep van de FIFA op zijn platform Truth Social. De Belgische Voetbalbond zegt verbijsterd te zijn over de ingreep. Het weer in het noorden bewolkt met soms wat regen of motregen. Op andere plaatsen steeds meer zon. Vanmiddag overal droog met een stevige noordwestelijke wind. Het wordt 19 graden aan de noordkust tot 28 in Limburg. Morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein 20 minuten vertraging. En op de A20 Gouda richting Hoek van Holland bij knooppunt Terbrechtseplein 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB+ en online.

is deze week de Unity NL Single Track. Frans-Duits, Lange Frans en de voorhoede Tour de France. Nieuwe muziek hoor je bij Unity NL.

0: deze Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. Net als in Voorschoten zijn ook in Leiderdorp sigarettenpeuken opgeraapt tijdens de landelijke plastic peukmeuk. In een uur raapten vrijwilligers bijna 7000 peuken op rond winkelcentrum Winkelhof. De straatjutters doen dat vaker. Zij zamelden dit jaar al 39.600 peuken in Leiderdorp. Op het gemeentehuis van Voorschoten is de naturalisatie van 15 nieuwe Nederlanders feestelijk gevierd. Ze waren al Voorschotenaar, maar na een officiële ceremonie die werd geleid door burgemeester Nadine Stemmerdink zijn ze nu ook Nederlander. En vandaag en morgen is het nog bewolkt en maximaal 24 graden, maar de temperatuur gaat daarna flink omhoog. Vanaf woensdag loopt het kwik op tot boven de 30 graden en dat blijft zo tot en met het weekend. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer van vandaag. Het is bewolkt, maar aan het eind van de middag laat de zon zich zien. De temperatuur loopt vandaag op tot 24 graden en er kan een drupje regen vallen.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Je staat nog vast op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Rotterdam Feyenoord en knooppunt Terbrechtseplein doe je er een kwartier langer over. En op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Harteveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
1: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil flink investeren in nieuwe woningen voor ouderen. Er is de komende jaren 420 miljoen euro extra vooruitgetrokken. Volgens het kabinet is er vooral een tekort aan huizen waar ouderen die zorg nodig hebben deels samenwonen. Zoals de zogenoemde knarrenhofjes en clusterwoningen. 420 miljoen euro komt bovenop de 120 miljoen die dit jaar al was uitgetrokken voor seniorenwoningen. Projectontwikkelaars en woningcorporaties kunnen de komende 4 jaar geld uit die pot aanvragen. Tussen Vlissingen en Dishoek worden de duinen extra versterkt. Door de stroming in de Schelde is er aan de zuidwestkant van Walcheren continu een zwakke plek. En komend najaar wordt er landinwaarts 10.000 kub zand gestort door het waterschap Scheldestromen. In Sri Lanka zijn zeker 25 mensen om het leven gekomen bij een grote opstand in een gevangenis. Ook zouden er zeker 100 gewonden zijn. Onder de slachtoffers zijn volgens lokale media zowel gevangenen als personeel. De opstand begon gisteren vanwege een ruzie tussen 2 rivaliserende bendes in de gevangenis. In Sri Lanka zitten de gevangenissen overvol. Er zitten zo'n 40.000 mensen vast, terwijl er maar plek is voor 10.000 gevangenen. De Belgische Voetbalbond heeft beroep aangetekend tegen het besluit van de FIFA over de Amerikaanse spits Bellingham. In zijn vorige duel kreeg Bellingham een rode kaart. Officieel mist hij daardoor vannacht de WK-wedstrijd tegen België. Maar de FIFA maakte de schorsing ongedaan. FIFA-baas Infantino zou persoonlijk zijn benaderd door president Trump. Die prees de ingreep van de FIFA op zijn platform Truth Social. De Belgische Voetbalbond zegt verbijsterd te zijn over de beslissing. Het weer in het noorden bewolkt met soms wat regen of motregen. Op andere plaatsen steeds meer zon. Vanmiddag overal droog met een stevige noordwestelijke wind. Het wordt 19 graden aan de noordkust tot 28 graden in Limburg. Morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A16 Breda richting Rotterdam, tussen afrit Rotterdam Centrum en knooppunt de Brechtseplein, 10 minuten vertraging. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland, tussen Nieuwerkerk aan de IJssel en knooppunt de Brechtseplein, 10 minuten vertraging. En op de N209 Rotterdam richting Hazerswoude, bij Benthuizen 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Unity.nl, op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. Net als in Voorschoten zijn ook in Leiderdorp sigarettenpeuken opgeraapt tijdens de landelijke plastic peukmeuk. In een uur raapten vrijwilligers bijna 7000 peuken op rond winkelcentrum Winkelhof. De straatjutters doen dat vaker. Zij zamelden dit jaar al 39.600 peuken in Leiderdorp. Op het gemeentehuis van Voorschoten is de naturalisatie van 15 nieuwe Nederlanders feestelijk gevierd. Ze waren al Voorschotenaar, maar na een officiële ceremonie die werd geleid door burgemeester Nadine Stemmerdink zijn ze nu ook Nederlander. En vandaag en morgen is het nog bewolkt en maximaal 24 graden, maar de temperatuur gaat daarna flink omhoog. Vanaf woensdag loopt het kwik op tot boven de 30 graden en dat blijft zo tot en met het weekend. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer van vandaag. Het is bewolkt, maar aan het eind van de middag laat de zon zich zien. De temperatuur loopt vandaag op tot 24 graden en er kan een drupje regen vallen.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Twee vertragingen in de regio, te beginnen op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Rotterdam-Feyenoord en knooppunt de Bregseplein 10 minuten op onthoud. En op de A20 Gouden richting Hoek van Holland bij knooppunt de Bregseplein ook 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Harteveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
1: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: En Wouter Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil flink investeren in nieuwe woningen voor ouderen. Er is de komende jaren 420 miljoen euro extra vooruitgetrokken. Volgens het kabinet is er vooral een tekort aan huizen waar ouderen die zorg nodig hebben deels samenwonen. Zoals de zogenoemde knarrenhofjes en clusterwoningen. De 420 miljoen euro komt bovenop de 120 miljoen die dit jaar al was uitgetrokken voor seniorenwoningen. Projectontwikkelaars en woningcorporaties kunnen de komende 4 jaar geld uit die pot aanvragen. In Amsterdam-Nieuw-West zijn vannacht explosies geweest bij 2 appartementencomplexen. 3 mensen moesten worden nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. De voordeur en de ramen van het trappenhuis raakten beschadigd bij de ene complex. Bij de andere ontploffing raakte een voordeur beschadigd. De politie in Amsterdam onderzoekt nog of er een verband is. Er is nog niemand opgepakt. De Belgische politie heeft 6 jongeren opgepakt die plannen zouden hebben voor een aanslag. Ze zouden op TikTok hebben gedreigd met een aanval met chemische stoffen en met brandstichting tegen een school in Hasselt in Belgisch Limburg. Ze bedreigden ook directieleden van de school. In de TikTok-groep stonden verwijzingen naar extremisme en naar schietpartijen op scholen. De verdachten zijn leerlingen van de school in Hasselt. Ze zijn inmiddels voor de jeugdrechter gebracht. De Belgische Voetbalbond heeft beroep aangetekend tegen het besluit van de FIFA over de Amerikaanse spits Bellingham. In zijn vorige duel kreeg Bellingham een rode kaart. Een officieel mist hij daardoor vannacht de WK-wedstrijd tegen België. Maar de FIFA maakte de schorsing ongedaan. FIFA-baas Infantino zou persoonlijk zijn benaderd door president Trump. Het weer vanuit het zuidwesten opklaringen. In het noorden blijft het bewolkt. Er staat een stevige westenwind. Het wordt 20 graden aan de noordkust tot 29 in Limburg. Morgen opnieuw bewolkt in het noorden en geregeld zon in het zuiden bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Die loopt de A16 Breda-Rotterdam tussen Rotterdam-Feyenoord en Knoopend Brekseplein 5 kilometer door werkzaamheden op de A20 is dat. Op de A16 Rotterdam-Breda door een kapotte vrachtwagen bij Rotterdam-Feyenoord 5 kilometer file en 10 minuten extra reistijd. A20 Gouda-Hoek van Holland door werkzaamheden bij Terbrekseplein 5 kilometer file. Tussen Rotterdam Centraal en Zwijndrecht rijden tot dinsdagochtend geen treinen, rijden wel bussen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Net als in Voorschoten zijn ook in Leiderdorp sigarettenpeuken opgeraapt tijdens de landelijke plastic peukmeuk. In een uur raapten vrijwilligers bijna 7000 peuken op rond winkelcentrum Winkelhof. De straatjutters doen dat vaker. Zij zamelden dit jaar al 39.600 peuken in Leiderdorp. Op het gemeentehuis van Voorschoten is de naturalisatie van 15 nieuwe Nederlanders feestelijk gevierd. Ze waren al Voorschotenaar, maar na een officiële ceremonie die werd geleid door burgemeester Nadine Stemmerdink zijn ze nu ook Nederlander. En vandaag en morgen is het nog bewolkt en maximaal 24 graden, maar de temperatuur gaat daarna flink omhoog. Vanaf woensdag loopt het kwik op tot boven de 30 graden en dat blijft zo tot en met het weekend. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer van vandaag. Het is bewolkt, maar aan het eind van de middag laat de zon zich zien. De temperatuur loopt vandaag op tot 24 graden en er kan een drupje regen vallen.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A16 Breda richting Rotterdam heb je bij knooppunt Terbrechtseplein een kwartier vertraging door wegwerkzaamheden. Op de A16 Rotterdam richting Breda bij knooppunt Ridderkerk 10 minuten oponthoud. En op de A20 Gouda richting Hoek van Holland bij knooppunt Terbrechtseplein 10 minuten vertraging, ook door de wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Hamas gaat het politieke orgaan ontbinden waarmee het de Gazastrook al bijna 20 jaar bestuurt. Dat heeft Hamas gezegd tegen persbureau AFP. De stap wordt gezien als de volgende in het vredesproces met Israël. Met het vertrek zou de weg worden vrijgemaakt voor een bestuur van technocraten in de Gazastrook. Wat er met de militaire tak van Hamas en de wapens gaat gebeuren is nog onduidelijk. De VN-Mensenrechtenraad heeft Soedan veroordeeld voor het escalerende geweld bij de stad El Obeid. In Soedan wordt al enkele jaren gevochten tussen de paramilitaire RSF en het Soedanese regeringsleger. De raad onderzoekt misstanden waarvan de RSF-militie wordt beschuldigd. Die zouden veel weg hebben van oorlogsmisdaden die eerder werden gepleegd in Darfur. Zo zou er sprake zijn van ontvoeringen, marteling, seksueel geweld en standrechtelijke executies. Ook zijn er aanhoudend droneaanvallen waarbij ook huizen, scholen en ziekenhuizen worden geraakt. De politie heeft in Alkmaar een jongen van 17 opgepakt omdat hij een vuurwapen bij zich droeg. Agenten wilden hem donderdagavond bekeuren omdat hij zonder licht fietste. En toen hij geen identiteitskaart kon tonen, besloten agenten hem te fouilleren. In zijn nektasje werd het vuurwapen gevonden. De jongen komt uit Den Helder, wordt vandaag voorgeleid. En voetballer Rai Vloed gaat spelen in Zuid-Afrika. De oudspeler van clubs als PSV, NAC Breda en Excelsior heeft een contract getekend bij Cape Town City FC, meldt die club. 3 jaar geleden werd Vloed veroordeeld tot 2,5 jaar gevangenisstraf. Hij veroorzaakte een ongeluk op de A4, waarbij een kind van 4 om het leven kwam. Vloed had gedronken en reed te hard. 2 maanden geleden kwam hij vrij. Het weer in het noorden bewolkt en mogelijk wat regen in het zuiden zonnig. Het is 20 tot 28 graden en er waait een matig tot krachtige westenwind. Morgen ongeveer hetzelfde als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 Rotterdam richting Den Haag, tussen Den Hoorn en Den Haag-Ippenburg 5 minuten vertraging. Op de A16 Breda richting Rotterdam, bij knooppunt de Brechtseplein 10 minuten oponthoud. Dat komt door de wegwerkzaamheden op de A20. Op de A16 Rotterdam richting Breda, bij Ridderkerk 10 minuten oponthoud. En tot slot op de A20 Gouda richting Hoek van Holland, bij knooppunt de Brechtseplein 10 minuten vertraging door de wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL, op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. Net als in Voorschoten zijn ook in Leiderdorp sigarettenpeuken opgeraapt tijdens de landelijke plastic peukmeuk. In een uur raapten vrijwilligers bijna 7000 peuken op rond winkelcentrum Winkelhof. De straatjutters doen dat vaker. Zij zamelden dit jaar al 39.600 peuken in Leiderdorp. Op het gemeentehuis van Voorschoten is de naturalisatie van 15 nieuwe Nederlanders feestelijk gevierd. Ze waren al Voorschotenaar, maar na een officiële ceremonie die werd geleid door burgemeester Nadine Stemmerdink zijn ze nu ook Nederlander. En vandaag en morgen is het nog bewolkt en maximaal 24 graden, maar de temperatuur gaat daarna flink omhoog. Vanaf woensdag loopt het kwik op tot boven de 30 graden en dat blijft zo tot en met het weekend. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer van vandaag. Het is bewolkt, maar aan het eind van de middag laat de zon zich zien. De temperatuur loopt vandaag op tot 24 graden en er kan een drupje regen vallen.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Hamas gaat het politieke orgaan ontbinden waarmee het de Gazastrook al bijna 20 jaar bestuurt. Dat heeft Hamas gezegd tegen persbureau AFP. De stap wordt gezien als de volgende in het vredesproces met Israël. Met het vertrek zou de weg worden vrijgemaakt voor een bestuur van technocraten in de Gazastrook. Wat er met de militaire tak van Hamas en de wapens gaat gebeuren is nog onduidelijk. Koning Willem-Alexander gaat volgend jaar voor Koningsdag met zijn familie naar Lelystad. De Rijksvoorlichtingsdienst heeft dat bekendgemaakt. In 2027 wordt Lelystad net zo oud als de koning, 60 jaar. Burgemeester Mieke Baltus en commissaris van de koning Arjen Gerritsen zeggen dat ze het heel bijzonder vinden dat de koning het jubileum tegelijk met zijn verjaardag komt vieren. De gemeente Lelystad wil de komende tijd met inwoners, scholen en allerlei sport-, cultuur- en ondernemersverenigingen overleggen over het programma voor Koningsdag. De VN-Mensenrechtenraad heeft Soedan veroordeeld voor het escalerende geweld bij de stad El Obeid. In Soedan wordt al jaren gevochten tussen de paramilitaire RSF en het Soedanese regeringsleger. De raad onderzoekt misstanden waarvan de RSF-militie wordt beschuldigd. Die zouden veel weg hebben van oorlogsmisdaden die eerder werden gepleegd in Darfur. Zo zou er sprake zijn van ontvoeringen, marteling, seksueel geweld en standrechtelijke executies. Ook zijn er aanhoudend droneaanvallen waarbij ook huizen, scholen en ziekenhuizen worden geraakt. Het kabinet trekt 420 miljoen euro extra uit om de bouw van seniorenwoningen te stimuleren. Het geld komt bovenop de 120 miljoen die al was vrijgemaakt. Er is steeds meer behoefte aan woningen voor ouderen die niet meer zelfstandig kunnen wonen, maar die niet in aanmerking komen voor het verpleeghuis. Het weer in het noorden bewolkt en mogelijk wat regen, in het zuiden zonnig. Het is 20 tot 28 graden en er waait een matige tot krachtige westenwind. Morgen ongeveer hetzelfde weer als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

Dit is deze week de Unity NL Single Track. Frans-Duits, Lange Frans en de voorhoede Tour de France. Nieuwe muziek hoor je bij Unity NL.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurzen. De VVD in Oegstgeest ziet in het nieuwe hoofdlijnenakkoord van D66, Progressief Oegstgeest en CDA meer ruimte voor samenwerking dan in de afgelopen bestuursperiode. Dat zei de fractievoorzitter van de VVD, Matthijs Huizing, vanochtend in de Centraal Plus ochtendshow. Zijn partij zet wel vraagtekens bij de keuze om de onroerende zaakbelasting opnieuw te verhogen. Het hele interview is vanaf nu op onze website terug te vinden. De Voorschotense burgemeester Nadine Stemerdink heeft een koninklijke onderscheiding uitgereikt aan mevrouw Schrama van Leeuwen. Ze ontving de onderscheiding voor haar langdurige inzet voor de zwemsport en het zwemonderwijs in Leiden. De uitreiking aan de Voorschotenaar vond dan ook plaats in Buitenbad de Vliet in Leiden. En trouwen, dat kost in iedere gemeente een ander bedrag. Wij maakten een overzicht en wat blijkt? In Wassenaar is het de duurst om te trouwen. Daar kost het €815. Terwijl Oegstgeest het goedkoopste is. Daar kun je al voor €377 in de echt worden verbonden. In alle gemeenten kun je overigens ook kiezen voor een sobere gratis trouwerij. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en koelt het af tot 18 graden. Morgenochtend trekt de bewolking weg en de temperatuur loopt morgen op tot 22 graden.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 80 kilometer file in het westen van het land al. 10 minuten vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Hoogmade. Kwartiertje op de A4 vanuit Amsterdam door naar Rotterdam. De file staat voor knooppunt Ketelplein en is 12 kilometer. 20 minuten vertraging door werkzaamheden op de A20. Daardoor file op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Daar dus die 20 minuten vertraging bij knooppunt Terbrechtseplein. A20, Hoek van Holland Gouda. 10 minuten bij Moordrecht. 20 minuten vertraging door de werkzaamheden op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij knooppunt Terbrechtseplein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Hartenveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
1: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Oekraïne heeft twee schepen van de Russische schaduwvloot aangevallen in de zee van Azov, bij de door Rusland geannexeerde Krim. Het leger zegt verder dat Oekraïnse drones een oliedepot, een radarsysteem en twee Russische luchtafweersystemen hebben geraakt. Ook werd in Omsk, zo'n 2500 kilometer van de Oekraïnse grens, een olieraffinaderij bestookt. De afgelopen nacht voerden Rusland en Oekraïne al op grote schaal drone- en rakettenaanvallen op elkaar uit. Het was fout dat er tijdens de coronapandemie aanvankelijk geen alternatief vaccinatieplan was. Dat heeft topambtenaar Sonnema van het ministerie van Volksgezondheid gezegd tegen de corona-enquêtecommissie. Het RIVM had bedacht om fijnmazig te gaan vaccineren via de huisartsen. Maar het eerste vaccin dat klaar was, dat van Pfizer, bleek daarvoor niet geschikt. Vanochtend zei oud-programmadirecteur Van Delden van het RIVM al tegen de commissie dat Nederland een paar weken eerder had kunnen beginnen met vaccineren als er wel een plan B was geweest. De koninklijke familie gaat volgend jaar met Koningsdag naar Lelystad. In 2027 viert de stad het 60-jarig bestaan. Koning Willem-Alexander wordt volgend jaar ook 60 jaar oud. De gemeente Lelystad overlegt de komende tijd nog met inwoners, scholen en allerlei sport-, cultuur- en ondernemersverenigingen over het programma voor Koningsdag. Wereldvoetbalbond FIFA lijkt niet van plan het omstreden besluit over de Amerikaanse spits Balogun terug te draaien. Volgens de Belgische bond heeft de FIFA een verzoek om meer informatie meteen afgewezen. Balogun kreeg in de WK-wedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina een rode kaart. Volgens de regels zou hij daarom vannacht tegen België niet mogen spelen. Het weer, veel plaatsen zon, alleen in het noorden bewolkt. Het is 20 graden aan de noordkust tot 29 in Limburg en er staat een stevige westenwind. Morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Ruim 100 kilometer file alweer in onze regio. Zo rijdt het langzaam over de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Eerst 10 kilometer file tot aan Roelof Arendsveen met een kwartiertje vertraging. Verderop 10 minuten vertraging bij knooppunt Hofvliet en door richting Rotterdam. Tot aan knooppunt Ketelplein 18 kilometer file met een half uur tijdsverlies. 20 minuten vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag bij Harmelen. Werkzaamheden op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Wordt file gereden tussen Rotterdam Feyenoord en Terbrechtseplein. Half uur vertraging door 7 kilometer en die werkzaamheden die worden uitgevoerd op de A20. Ook daar file op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland voor het Terbrechtseplein 5 kilometer en 20 minuten oponthoud. Half uur vertraging alweer op de N207 vanuit Hillegom naar Bergambacht bij Alphen aan de Rijn Centrum 3 kilometer. En een kwartiertje vertraging op de N209 vanuit Hazerswoude naar Rotterdam bij Bergsenhoek Noord. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. De VVD in Oegstgeest ziet in het nieuwe hoofdlijnenakkoord van D66, Progressief Oegstgeest en CDA meer ruimte voor samenwerking dan in de afgelopen bestuursperiode. Dat zei de fractievoorzitter van de VVD, Matthijs Huizing, vanochtend in de Centraal Plus ochtendshow. Zijn partij zet wel vraagtekens bij de keuze om de onroerendzaakbelasting opnieuw te verhogen. Het hele interview is vanaf nu op onze website terug te vinden. De Voorschotense burgemeester Nadine Stemerdink heeft een koninklijke onderscheiding uitgereikt aan mevrouw Schrama van Leeuwen. Ze ontving de onderscheiding voor haar langdurige inzet voor de zwemsport en het zwemonderwijs in Leiden. De uitreiking aan de Voorschotenaar vond dan ook plaats in Buitenbad de Vliet in Leiden. En trouwen, dat kost in iedere gemeente een ander bedrag. Wij maakten een overzicht en wat blijkt? In Wassenaar is het de duurst om te trouwen. Daar kost het €815. Terwijl Oegstgeest het goedkoopste is. Daar kun je al voor €377 in de echt worden verbonden. In alle gemeenten kun je overigens ook kiezen voor een sobere gratis trouwerij. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en koelt het af tot 18 graden. Morgenochtend trekt de bewolking weg en de temperatuur loopt morgen op tot 22 graden.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 140 kilometer file al in onze regio. Zo heb je een kwartier vertraging op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Roelof Arendsveen. Half uur tijdsverlies op de A4 door richting Rotterdam voor knooppunt Ketelplein. 20 kilometer file. A16 Breda-Rotterdam bij Terbrechtseplein. 20 minuten vertraging door de werkzaamheden op de A20. Op de A20 zelf vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij Terbrechtseplein. 6 kilometer file met een half uur oponthoud. N209 Hazerswoude-Rotterdam. 20 minuten vertraging bij Bergsenhoek. En op de N210 Schoonhoven-Rotterdam wordt langzaam gereden tot de aansluiting met de A16 over 3 kilometer, maar wel met 40 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Hartenveld op de markten in Leiden en Leidendorp.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. 10 gemeenten worden in Den Haag op het matje geroepen omdat ze te weinig asielzoekers opvangen. Asielminister Van der Brink wil dat ze zich aan de spreidingswet houden en stelt ze daarom onder actief toezicht. Het gaat om Aalten, Achtkarspelen, Bergen in Limburg, Beverwijk, Gemert-Bakel, Overbetuwe, Sluis, Valkenswaard, Voerendaal en Westland. Van der Brink wil afspraken met hem maken over de komst van een AZC. Geven ze hier geen gehoor aan, dan regelt het kabinet zelf een opvanglocatie in die gemeente. Het was verkeerd dat Nederland in de coronacrisis aanvankelijk alleen maar inzette op vaccineren bij de huisarts. Dat zei topambtenaar Sonnema tegen de corona-enquêtecommissie. Toen het vaccin van Pfizer niet geschikt bleek voor prikken bij de huisarts, was er geen plan B en daardoor ontstond vertraging. Vanochtend zei de toenmalige programmadirecteur van het RIVM, Van Delden, hetzelfde. Vibra heeft opnieuw een recordjaar achter de rug. De koopjesketen maakte vorig jaar ruim 16 miljoen euro winst, ruim een kwart meer dan in 2024. En dat was ook al een recordjaar. Vibra opende 63 nieuwe winkels in Nederland, België en Frankrijk. Het totaal aantal komt daarmee op 360. President Trump bevestigt dat hij met de FIFA heeft gebeld over de rode kaart voor de Amerikaanse voetballer Balogun. Trump zei tegen FIFA-voorzitter Infantino dat die rode kaart volgens hem onterecht was. Daarop werd de schorsing van Balogun teruggedraaid, waardoor hij vannacht toch mag spelen tegen België. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over die beslissing. Het weer, op veel plaatsen zon, alleen in het noorden bewolkt. Het is 20 graden aan de noordkust tot 29 in Limburg. Er staat een stevige westenwind. Morgen net als vandaag bewolkt in het noorden en zonnig in het zuiden. En 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het al een drukke spits in onze regio. 170 kilometer file bij elkaar. Politieactie op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Hoofddorp. Kwartier vertraging doordat er 3 rijstroken dicht zijn. Op de A4 vanuit Amsterdam door richting Rotterdam. 29 kilometer file tussen Hoogmade en knooppunt Ketelplein met 3 kwartier vertraging. A12 Arnhem-Den Haag, half uur vertraging bij Woerden. 20 minuten op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag. Voor knooppunt Prins Klausplein 11 kilometer langzaam rijden. Op de A16 Breda, Rotterdam voor het Terbrechtseplein. 11 kilometer file en een half uur tijdsverlies. Het heeft te maken met de werkzaamheden op de A20. Vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij het Terbrechtseplein op de A20 ook 6 kilometer met een half uur tijdsverlies. En op de N210 vanuit Schoonhoven naar Rotterdam voor de aansluiting met de A16 2 kilometer file, maar wel met een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Welkom! En daar gaan we, de middagshow van Unity.nl. Vandaag maandag 6 juli met Ray Benjamin in de studio. En nu Danny Vroger met Mickey van Wijk.

0: Danny Vroger en Mickey van Beek. Je hoorde Knipperlicht bij Unity NL. Het is de middagshow, de werkdag ten einde. Het is een week waarin het warm gaat worden. De temperatuur gaat weer naar de 30 graden. Dus ik weet niet, heb je een beetje een goede airco thuis? Of,
1: Nou, bij mij thuis is het heerlijk.
0: Oké, okay.
1: Ja.
0: Dat is wel lekker. Als je buiten komt en de andere werkzaamheden zeg je, dan mag het van mij wel iets koeler zijn.
1: Nou, ik zoek eigenlijk altijd wel de kou op, hoor. Want ik, vind de warmte niet zo heel leuk.
0: Ja, dat zeg je dan, Benjamin, want hij is in de studio. Toch heb ik jou een week geleden lekker op Curaçao voorbij zien komen.
1: Ja, maar niet als vakantie. Ik moest daar optreden.
0: Ja, dus, dat is waar. Voor het WK was dat, hè?
1: Ja, voor het WK. Ja, het was hartstikke leuk. Want op één dag speelde Nederland en ook gelijk Curaçao. Nou, Nederland won toen van Zweden. En Curaçao speelde 1-1. En dat was nog een groter feest als bij Nederland.
0: Ja, maar hoe was dat? Omschrijf dat eventjes. Hoe is het, zeg maar, de Nederlanders die daar zitten, die dan naar Oranje zijn gaan kijken. En Curaçao, ja, mega trots natuurlijk. En heel eerlijk, ze hebben dat toch best wel oké gedaan.
1: Hey, zeker. Het was zo leuk op het eiland. Je ziet de mensen die 's middags bij Nederland zaten, zag je 's avonds terugkomen in een shirt van Curaçao. En die mensen die zijn gewoon zo blij, zo tevreden met die ene punt die ze behaalden. En ik was heel verbaasd, want ik ben zo'n nuchtere Hollander natuurlijk.
0: Ja.
1: Ik denk, jongen, het is maar één punt. Waar zijn jullie nou blij om? Maar dat was voor hun alsof ze een wereldtitel hadden gewonnen. Dat was,
0: ja, maar
1: zo
0: ik
1: leuk.
0: Snap het wel. Ze doen nooit mee met zo'n WK. Dan mag je in één keer tegen allerlei grote landen. Dan speel je tegen Duitsland en dan scoor je ook nog de 1-1.
1: Ja, zeker. Dat is toch voor hun is dat echt werelds.
0: Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde als Kaapverdi. Die hebben natuurlijk van de week helaas verloren van Argentinië.
1: Maar dat scheelde niet veel, hè?
0: Maar dat had dus zomaar anders kunnen uitpakken. En ook die zijn, zag ik vandaag, gewoon helemaal gehuldigd daar op het eiland.
1: Ja, maar volgens mij ook denk ik een van de mooiste doelpunten van het WK hebben ze gemaakt, denk ik.
0: Als ja,
1: ik
0: dat daarom. Wie denk jij dat er wereldkampioen gaat worden?
1: Frankrijk.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: Denk ik.
0: Ik vermoed het wel.
1: Niet dat ik voor Frankrijk ben, maar ik denk, ik zei het al eigenlijk voordat het WK begon, ik denk weer dat Frankrijk het wordt.
0: En op zich is het ook wel jammer. Ik zag bij jullie ook allemaal oranje vlaggetjes in de straat hangen. Zijn die inmiddels weg?
1: Ja, die zijn weg.
0: Is toch zonde?
1: Ja, en ook het moment van ophangen. Ja, heel optimistisch misschien. Ja, het moment van ophangen is allemaal leuk. Maar eigenlijk weet je wel, het is maar voor 3 weken.
0: Ja.
1: Je bent zo lang bezig.
0: Het is echt zonde. Het had zo mooi kunnen zijn. Maar het had ook gewoon heel veel optredens kunnen opleveren.
1: Ja, dus je weet het niet. Ik ben blij dat ik geen single heb gemaakt voor het Nederlands elftal. Anders had hij binnen 3 weken weer door de play heen gekund.
0: Ja, dan kan je hem hopelijk over 2 jaar als ze in Engeland moeten voor de EK, kan je hem pakken. Maar
1: Nee, het trok mij eerlijk gezegd niet zo. Ik ben wel echt een voetbalfan. Ik vind het hartstikke leuk. Ik kijk ook bijna elke wedstrijd. Vanavond ga ik ook weer kijken. Maar als ik er iets meer vertrouwen in heb, dan komt er misschien wel een keertje een song voor het Nederlands elftal.
0: Oké, met een goede coach en een goed elftal.
1: Ja, Arne Slot of zo als coach.
0: Dat ja, gaat dat een worden, denk je?
1: Ja, dat zie ik wel zitten.
0: Ja, ik denk het wel. Hij is vrij, toch?
1: Ja, daarom.
0: Nou, we gaan er gewoon voor. Rustig. Ik ben benieuwd. Vanavond ook mooie wedstrijd. Portugal tegen Spanje. Wat denk je dat dat dan gaat worden, Ray?
1: Ik denk Spanje.
0: Oké.
1: Ja.
0: Ja, ik denk dus Portugal op de een of andere manier. Omdat ik Spanje nog niet zo heel erg lekker vind voetballen, dit toernooi.
1: Nee, dat is ook wel zo. Kijk, ik ben ook wel weer een Cristiano Ronaldo fan.
0: Mm-hmm.
1: Maar als ik hem de laatste tijd zie spelen, dan denk ik, hij wacht alleen maar. Hij doet niks. Er gebeurt heel weinig.
0: Ja, maar ja, die man is 41.
1: Ja, je zou zeggen, hij heeft zijn tijd wel gehad.
0: Ja, hij heeft ook toegegeven. Laatste WK is officieel aangebroken voor hem. Zometeen gaan we het hebben over het concert en de nieuwe single Hypnose. Ray Benjamin in de studio. Dit is Blijf Nog Even.

0: Ferry de Lits en Ik Laat Je Gaan. Het is de cover van Tatjana en Blijf Nog Even. Reep Benjamin, die hoorde je daarvoor. Een paar weken geleden is Hypnose uitgekomen. Dat is jouw nieuwe liedje. En dat liedje dat ligt eigenlijk helemaal in de lijn van de platen die we van je kennen inmiddels, Ray.
1: Ja, ik ben er toch even tussenuit geweest. Want ik heb toch even Blijf Nog Even, Niemand Hoeft Te Weten gemaakt. Dat was even een ander soort steltje.
0: Klopt.
1: En ik heb toch met dit weer eigenlijk teruggegaan naar wat liefde is.
0: En zeg je, dat is dan toch wel de sound die het allerlekkerste doet in het land, op de radio. En ook waar ik dan zelf het meeste van hou.
1: Het is wel zeker weten iets waar ik zelf het meest van hou. Een bepaalde doelgroep. Ik merk de laatste tijd dat ik heel erg in Brabant, Gelderland, dat daar zo echt de mensen zitten die me eigenlijk boeken.
0: Ja.
1: En dat hun dat soort muziek dus leuk vinden. Maar ik probeer natuurlijk iets te zoeken wat iedereen leuk vindt.
0: Ja, maar het is zo lastig. Want De ene keer dan willen we allemaal de kant van de nederpop op. De andere keer moet het heel volk zijn. Dan willen we een accordeon. En dan gaan we in één keer helemaal los op, nou ja, pak even Rutger van Barneveld. Ik heb de zon zien zakken in de zee.
1: Ja, maar dat bedoel ik. Er is geen pijl te trekken. Nou, morgen ga ik bijvoorbeeld weer de studio in. Gaan we weer kijken voor een nieuw plaatje. En dan gaan morgen de schrijvers aan mij vragen. Welke kant wil je op? Ik heb geen idee.
0: Wat ga je zeggen? Nou, stel nou, ik ben een schrijver en we spoelen eventjes vooruit in de tijd. En ik ga nu aan jou vragen. Nou, Ray, gezellig, doen even een bakje koffie. Ja. Wat zou je willen dat ik voor je ga schrijven? Wat wil je?
1: Nou, het moet een beetje volkspop zijn. Niet te volks. Kijk, soms die zak in de zee, superleuk liedje. Ik zie het mezelf. Ik zing het wel bij een boeking, hoor. Ik heb een heel klein stukje refrein zingen ervan, want iedereen gaat erop los. Maar ik zou het niet zien als dat het mijn eigen liedje zou zijn. Dus dat wordt dan toch volkspop, maar dan wel in het refrein zo makkelijk mee te zingen. Het moet makkelijk zijn.
0: Maar stel nou dat je het echt een keer over een compleet andere boeg gooit. En dus inderdaad zegt, ik maak een beetje een soort popachtig liedje. Een beetje, ja, pak hem de stijl van René Vroeger en Yves Berends. Een beetje die hoek in.
1: Vind ik wel leuk. Alleen, je ziet heel erg dat er zijn natuurlijk heel veel zangers momenteel. En je ziet, waar ligt de hit? En waar de hit ligt, rent iedereen naartoe.
0: Ja.
1: Dus er zijn zoveel, ik ken zoveel artiesten ook opnoemen die de stijl van Yves Berends alweer doen. Dus daar zou ik zelf wel van wegblijven.
0: Maar goed, denk je niet dat heel veel mensen nu de stijl van Rutger en misschien ook wel de Cheerio-kant van Zeker. Justin gaan pakken?
1: Zeker, daarom ga ik ook die kant niet op. Daarom blijf ik. Kijk, want dat is dan weer echt heel erg volks. Dus daarom probeer ik toch popvolks. Ik wil eigenlijk gewoon wat liefde is, de hypnose, dat soort platen. Maar misschien hier en daar wat sterkere teksten.
0: En dan toch een beetje in aanloop naar het concert. Kijk je daar dan ook met een schuin oog naar dat je denkt van oké, ik moet dat daar gaan zingen op 31 oktober in de Stadsgehoorzaal in Leiden?
1: Ja, natuurlijk. Het moet passen. Mensen moeten het makkelijk mee kunnen zingen. Maar ja, daar komen natuurlijk ook de covers zo meteen voorbij. Een Cheerio, een zon zien zak in de zee, die zal ik daar ook gaan zingen, want dat zijn de hits.
0: Ja, en zegt ongekend. Wij hadden anderhalve week geleden Unity NL on tour in Zoeterwoude. Daar stond Rutger van Barneveld.
1: Ja.
0: En nou goed, je kent het concept. Je staat een kwartier op het podium en doet dan 5 liedjes en dan is het weer klaar.
1: En het ontploft.
0: Hij heeft gewoon 4 keer die plaat gedaan. En als het aan het publiek lag, dan had hij daar gewoon nog een half uur repeat dat liedje kunnen doen.
1: Ja, nou, dat is dus grappig dat je het zegt. Want dat had ik dus van de week met een optreden in Helmond. Dat is zeg maar een beetje de kant waar ik dan heel veel zit.
0: Ja.
1: En daar ik zing dan in een half uur 8 liedjes. En ik moest 4 keer Single Lady zingen.
0: Okay.
1: Dat de geluidsman naar me keek van, wat is het? Vind je het zelf nog wel leuk om te doen? Maar ja, ik vond het alleen al leuk dat mensen het zo leuk vonden om mijn liedje natuurlijk te horen en aan te vragen.
0: Maar is het niet gewoon dat Single Lady wat je constant zingt is natuurlijk wel iets wat je met elkaar keihard kan meebleren?
1: Ja, ben jij nog steeds die single lady? Ja,
0: er zit wel iets in, zeg maar, waardoor mensen dat heel makkelijk kunnen onthouden.
1: Maar dat zijn dan wel weer vooral gasten die dat leuk vinden.
0: Ja, want die wijzen naar de vrouwen.
1: Ja, en bij wat liefde is, dan zie je weer meer de vrouwen. Dus het is echt altijd wel een zoektocht. Je moet iets vinden wat allebei past.
0: Oké, ga ik het je nog een keer vragen. We spoelen de tijd vooruit. Morgen begint dat Writers Camp. Wat ga je zeggen tegen de tekstschrijvers?
1: Nou, ik denk, steltje wat liefde is, hypnose, dat wel een beetje aanhouden. Maar het mag wat volkser.
0: Oké, dus met een goede tekst.
1: Met een hele goede tekst. Iets meer misschien, iets meer accordeon. Niet te veel, want het moet ook niet te veel op Rutger gaan lijken. Moet toch wel mijn eigen sound blijven houden. Maar het mag allemaal wel wat volkser.
0: En waar gaat hypnose dan over?
1: Over de liefde, zoals waar elk liedje natuurlijk.
0: Ja, tuurlijk. Maar hypnose, doet me altijd een beetje denken aan dat je zo'n slinger voor je hebt. Dat je langzaam gek gemaakt wordt.
1: Ja, precies. Nou, dat heb ik dus gedaan in de videoclip. Ik zei, kijk, het liedje bedenken en inzingen is leuk. Maar dan komt er een clip. En ik denk altijd, met de clip kan je een beetje het liedje een hoek in duwen. Hoe je hem bedoelt.
0: Ja.
1: En daar hebben we dus eigenlijk een clip gemaakt. Er is een man en die wordt gehypnotiseerd door een vrouw. Die koopt voor haar, laat zeggen, een mooie fiets. En zij hypnotiseert hem en hij koopt een auto. Dus hij is helemaal onder hypnose van haar. Waardoor zij alles met hem kan doen. Dus liefde maakt blind.
0: Dat zou lekker zijn. Je begint met een euro en je eindigt gewoon met 1 miljoen of zo.
1: Nou ja, zoiets.
0: De single. Overal te streamen en overal te downloaden. Ray Benjamin, dit is Hypnose. Ik

0: Tegenwoordig doet hij een heleboel dinnershows. Quincy, Alles in de War en Hypnose Ray Benjamin. Ja, zeg maar van een euro een miljoen maken en van een fiets gewoon een dikke wagen.
1: Ja, zoiets.
0: Dat is lekker. Hey, wat moet deze plaat nog doen als het aan jou ligt?
1: Ik hoop gewoon dat hij een beetje hetzelfde gaat doen als Single Lady en Wat Liefde Is. Dat zijn platen die werken in het land heel goed. Ik word erop geboekt. Mensen zien het toch een beetje als mijn eigen stijl. En ik merk gewoon bij de boekingen, het werkt.
0: Ja, maar dat compliment moet ik je sowieso geven. Als ik gewoon kijk naar hoeveel liedjes eruit zijn gekomen in... Nou, laten we alleen al kijken vanaf corona tot nu. Dus ja, dan praten we over 5, 6 jaar. Maar dan zie ik hier gewoon een liedje of... Nou, tussen de 15 en de 20, die kant gaan we dus gewoon wel op.
1: Gek, hè?
0: Is echt ongekend.
1: Ja, ik heb op een of andere manier altijd die drijf gehad van door blijven gaan. Want de aanhouder die begint, ja, die gaat gewoon winnen. Dus het zal misschien nu niet gebeuren. En ik ben waarschijnlijk weer een laadbloeier. Het gebeurt bij mij pas op mijn 34ste of zo.
0: Ja.
1: Maar het gaat een keer lukken dat ook ik een klein hitje ga scoren.
0: Ik tel er dus nu gewoon. En dan heb ik het niet eens over die pianosessies die je ook nog hebt gedaan.
1: Ja.
0: Ik tel er hier gewoon 18.
1: 18.
0: Ja, 18 van 2000
1: ja.
0: Tot waar we nu zijn, zomer 26.
1: Ja, en dan heb ik voor 3 oktober komt er een liedje uit.
0: Voor 3 oktober?
1: Ja, 3 oktober zelf denk ik, want dat is op een vrijdag.
0: Oké, okay, maar met het thema Leiders Ontzet?
1: Nee.
0: Oh, dat
1: nee,
0: niet, oké.
1: Nee, we blijven wel landelijk denken.
0: Ja. Ja. Denk, misschien ga je een heel klein regionaal hitje scoren of zo.
1: Nee. Ik wou net voor mijn concert wou ik nog een liedje eruit gooien. Dus in oktober komt er een liedje uit. Ik heb een liedje voor januari heb ik al liggen. We zijn nu eigenlijk alweer bezig voor volgend jaar zomer. En ik denk gewoon dat ik een liedje of 3, 4 gewoon heb.
0: Maar je vertelde net, er komt morgen weer een schrijfsessie aan. Voor wanneer is dat dan?
1: Ja, ik heb dus goede liedjes leggen. Echt hele goede liedjes. Alleen dan ga ik de studio in. Dan ga ik weer nieuwe dingen maken.
0: Ja.
1: En als die vanmorgen beter wordt dan wat er ligt. Dan komt dat eerder.
0: En wat is dan voor jou die graadmeter?
1: Ik laat dat aan een paar mensen horen. Nou, jij kent me heel goed. Ik stuur het ook wel eens door naar jou.
0: Zeker.
1: En ik trek heel erg aan meningen. En als ik van 10 mensen hoor van dit is leuker. En ik stuur het natuurlijk wel alleen naar mensen van wie ik weet. Die zijn eerlijk tegen me.
0: Ja.
1: Want als iemand het niks vindt, moet je gewoon zeggen dit is het niet.
0: Ja, er zijn natuurlijk altijd mensen die vinden alles leuk. En top, moet je doen.
1: Ja, daar heb ik niks aan.
0: Nee.
1: Nee, dus ik hou heel erg van als mensen tegen mij zeggen dit is hem niet helemaal. En daaruit kan ik een beetje gaan zoeken van... Nou, welke plaat komt er nu als eerst?
0: Maar stel nou, je stuurt naar 10 mensen een liedje door... en 4 mensen die zeggen top. 2 mensen die reageren eigenlijk met een mening waar je weinig mee kan. En die andere 4 die zeggen moi. Dat zou ik niet doen.
1: Dan gaat hij op de plank.
0: Oké. Okay.
1: En als ik van de 10 mensen, als er 7 mensen zeggen dit is top... en 3 zeggen dit is helemaal niks, dan ga ik hem wel doen.
0: En als nou mensen allemaal heel enthousiast zijn en zeggen dit is een hit... hoe snel moet hij dan uitkomen?
1: Nou, dat hoeft niet per se heel snel, want... Ik denk dat als ik Wat Liefde Is 3, 4 jaar geleden had uitgebracht... dat het misschien ook wel een klein hitje had kunnen zijn.
0: Ja.
1: Het probleem is timing.
0: Ja, het is sowieso gek, want de hits die momenteel echt goed scoren... hebben allemaal meer dan een jaar op de plank gelegen.
1: Ja, kijk naar Terug in de Tijd, Zoet, Zout, Zuur. Dat zijn wat oudere liedjes, maar dat waren wel allemaal hits... die ook bijvoorbeeld ook al een jaar eerder zijn uitgebracht.
0: Maar wat is nou het grote geheim dan? Want Nederlandstalig is heel populair. Men zingt het allemaal mee, van jong tot oud en van laag tot hoog opgeleid.
1: Ik denk dat het er te veel zijn momenteel.
0: Ja?
1: Er zijn er gewoon te veel.
0: Ja, maar de stijl is ook wel veranderd.
1: Ja, Nederlandstalig, het groeit gewoon. Overal valt het in de smaak. En je kan het momenteel zingen op feestjes waar je dat eerder niet kon. Dus ja, waar ligt het? Als ik zou weten waar het had gelegen, dan had ik al niet gehad. Dus
0: dan was het al lang gebeurd.
1: Ik ben aan het zoeken.
0: Het is Unity NL, de middagshow. Mike Versteeg, zijn nieuwste, komt eraan. Nou, niemand hoeft te weten. Ray Benjamin.

0: Mike Versteeg, afgelopen zaterdag nieuw binnengekomen in de top 25 van Unity NL met Hartslag van je Heupen. En daarvoor hoorde je Ray Benjamin en Niemand Hoeft te Weten. Ray, heb jij er een beetje zin in?
1: Ja, ik heb er heel veel zin in.
0: 31 oktober.
1: Ja, dan gaat het gebeuren.
0: Een paar weken geleden een voorproefje gehad. Toen bestond de zaal waar jij in staat, de Stadsgehoorzaal, 200 jaar.
1: Ja.
0: Toen heb je daar op het podium gestaan. 200% Leids was dat. Maar ja, 31 oktober, dan mag je het helemaal zelf gaan doen.
1: Het is je zaal van mij.
0: Dan is het jouw podium, jouw zaal, jouw publiek en jouw feestje.
1: Ja, ik vind het nu al spannend. Ik heb er zoveel zin in. Maar het verbaast me ook hoe snel de tijd gaat, want voor je het weet is het oktober.
0: Qua voorbereiding, hoe staat het er allemaal voor? Hoe hangt de vlag ervoor? En heb je zoiets van, ik ben er klaar voor of moet er nog heel veel gebeuren?
1: Ja, er moet nog heel veel gebeuren. Als het aan mij ligt, was het ook allemaal al zover dat het al gebeurd was. Alleen, sommige dingen kan je nu ook nog niet plannen. Weet je, een setlist maken, wat we allemaal gaan zingen, dat moeten we eigenlijk een beetje tegen het einde gaan doen. Want stel je voor dat er morgen weer een heel grote hit is, dan wil ik hem misschien wel meenemen in mijn show.
0: Ja, want hoe gaat die avond eruit zien? Zonder al te veel te verklappen, wat is een beetje de intentie van de avond en hoe ga jij er bijvoorbeeld bij staan?
1: Ja, ik wil echt in mooie pakken wil ik gaan staan. Echt wel, het is een concert, hè? Het is niet zomaar een optreden.
0: Nee, je staat niet in de kroeg en het is ook niet dat je je omkleedt tussen de biervaten.
1: Nee, kijk, ik ben geen Gerard Joling dat ik met de veren opkom.
0: Nee.
1: Maar ik bedoel, ik vind bijvoorbeeld de pakken die Tino Martin draagt en dat soort dingen, dat vind ik altijd wel heel mooi.
0: Echt gewoon stijlvol, het ziet er goed uit, het straalt wat uit.
1: Ja, het moet echt klasse hebben. Chic en modern. Zo gaat het eruit zien. Het wordt een avond mooie liedjes, hele gezellige liedjes. Een mix daarvan. Een avond waarin mensen kunnen zeggen, wauw, ik heb genoten. Maar ook mensen moeten ook een traan kunnen laten.
0: Het is ook een behoorlijke stap. Eigen concert. Het is een plek waar heel veel artiesten al gestaan hebben. En jij gaat nu ook in die voetsporen treden.
1: Ja.
0: Brengt dat aan de ene kant ook een soort spanning met je mee? Dat je denkt van, oké, ik moet het daar wel gewoon voor de volle 100% goed gaan doen die avond.
1: Ik ben doodzenuwachtig, nu al.
0: Nu al?
1: Ja, nu al.
0: Maar pijn in je buik? Of?
1: Ja, maar meer zenuwachtig van dat ik eigenlijk ook zoveel zin in heb. Maar het is, kijk, bij een boeking, dan moet je in een half uur tijd moet je alles geven. Dus ik ben gewend om alles te geven in een half uur. Maar nu sta ik dadelijk 2 uur lang op een podium en dan moet ik dat ook even doseren.
0: Ja.
1: Je kan niet alleen maar 2 uur lang gas geven. Dan zeggen mensen, jeetje, waar haalt die energie vandaan? Dat zou ik ook niet weten eigenlijk. Maar en daarom heb ik ook gastartiesten. Kijk, die ga ik allemaal. Ik ga er eentje per maand bekendmaken.
0: Ja, er is er één bekend, toch? Frank van Etten.
1: Ja, die is bekendgemaakt. 15 juli komt nummer 2. En zo gaan we elke maand er één bekendmaken. En ik ga natuurlijk ook met hun duetten zingen. Hun gaan ook liedjes zelf zingen. Dus het wordt een avond vol met vrienden. Een lach, een traan, leuke muziek, gezellige muziek. Maar ook mooie muziek.
0: Geef mij even een hintje. Een artiest die nog bekendgemaakt gaat worden, een gastartiest. Heb je iets waardoor mensen misschien kunnen denken, nou, dat zou hij of zij wel eens kunnen zijn?
1: Wat ga ik zeggen? Dat is best wel leuk. Er komt een Leidsartiest zingen.
0: Ja, daar zijn er ook heel veel van. Oké.
1: Geen kleine.
0: En wanneer gaan we dat dan te horen krijgen?
1: 15 juli.
0: 15 juli, dus 15 juli. De socials in de gaten houden. Ja. 31 oktober, dan gaat het gebeuren met liveband. Hoeveel repetities gaan er aankomen?
1: Ik denk twee.
0: Dat valt mee.
1: Ja. Ik ga natuurlijk met de band zitten, met Mickey Fisher. Daar zo mee ga ik zeggen welke medleys ik ook allemaal zou willen zingen. Hij gaat het in elkaar flansen, dat gaat hij dan alvast naar mij toesturen. Dan kan ik dat oefenen.
0: Ja.
1: En dan heb je ongeveer een week van tevoren, komt er een dag, dan gaan we repeteren. En de avond van de show, die hele middag lopen we de show nog helemaal na. Dus we gaan, 's middags gaan we de show al een keer doen. Maar dan zonder publiek.
0: Een soort mega generale repetitie.
1: Ja, dat gaat het worden. Ja, zo met alle visuals erbij, alles hoe het moet zijn.
0: Wat tof.
1: Ook met de gastartiesten. Dus, en dan s'avonds wordt het echt.
0: Ja, dan omkleden, eten, je klaarmaken voor de grote show. En dan dat moment dat je dat podium op mag.
1: Ja, zo spannend. Niet normaal.
0: Wel echt heel vet. Hey, eventjes die zaal. Is het dan met stoeltjes? Mogen mensen dansen? Wat is een beetje de indeling?
1: Ja, dat was dus eigenlijk de vraag. Wat ga ik doen? En ik ben zelf niet van het zitten. Kijk, als ik een zittend concert ga doen, dan ga ik alleen mooie liedjes zingen en dan gaan we gewoon een avond genieten.
0: Ja, dat kan je ook.
1: Maar dat vind ik misschien ergens nog wel het mooiste. Maar ik wil ook, bij mijn eerste concert, er moet wel een feestje gebouwd worden.
0: Ja.
1: Dus ik denk, ik moet het kunnen combineren, want er zijn ook genoeg mensen die willen komen, die slechter been zijn, die willen zitten. Bijvoorbeeld mijn oma, ze is niet slechter been, maar die kan ik niet de hele dag zetten. Dus, ga lekker de hele dag in de zaal
0: staan. Ja, ga maar 4 uur staan.
1: Ze is daarbij ook 1,10 meter hoog, dus ze ziet dan anders ook niks. Dus
0: ja, dan moet ze vooraan staan.
1: Ze moet vooraan staan, ja. Nee, dus die gaat dan zitten. Dus we hebben het nou zo ingedeeld. Je hebt boven een balkon en op de balkon kunnen de mensen zitten. En beneden in de zaal mogen de mensen staan.
0: Oké. Okay.
1: Dus het is eigenlijk een mix.
0: Het wordt gewoon een feestje. Ja, ik refereer eventjes, en jij bent er ook bij geweest. Kido van de Graaf stond een paar maanden geleden natuurlijk in het Circus Theater. Ja. En iedereen zat daar.
1: Maar iedereen stond de hele tijd op de stoelen.
0: Ik wou net zeggen, iedereen zat daar zeg maar voordat het begon. En daarna was het gewoon één groot feest. En stond iedereen op de stoelen. Iedereen stond te springen, gek te doen.
1: Ja, en ik denk dat ik zelf ook meer energie ga krijgen van als ik mensen zie dansen. Als ik mensen zou... Weet je, het is mijn eerste show. Dus als tweede zou ik het misschien wel willen, hè, zittend. Maar misschien als eerste niet. Want als ik mensen zie zitten en naar me zie kijken, en ze zitten me aan te kijken, en ik denk bij mezelf, hun vinden er niks aan.
0: Ja, ja, dan word je heel
1: als
0: zenuwachtig.
1: Als eerste show
0: van.
1: Wil ik dat gewoon niet.
0: 31 oktober, de kaarten. Waar is er meer informatie te vinden, Ray?
1: Ja, www.raybeemin.nl. Daar staan alle kaarten op. Er zijn nog maar 10 zitplekken. Daar zijn de zitplekken uitverkocht. Maar er zijn nog genoeg staanplekken. Dus,
0: Het liedje Moet ik geloven?
1: Ja, wat een mooi liedje, hè?
0: Gaat die voorbij komen, ja of nee? Even een klein tipje van de sluier.
1: Ja, moet wel. Dat is een van mijn mooiste liedjes.
0: Ja, even een lekkere powerballet bij Unity NL tijdens de middagshow. Dit is Ray Benjamin.

0: Vandaag jarig, 58 jaar geworden, Gordon. En hij is weer herenigd met de mannen van de replay. Mi Lobby Judy hoorde je bij Unity NL. Ja, die Gordon die gaat dus in de menshelft staan, hè?
1: Is dat zo?
0: Ja, hij is mega afgevallen en is nu aan het droog trainen.
1: Aardig.
0: Dat is echt ongekend eigenlijk. Daarvoor reed Benjamin en Moet ik geloven, een liedje waarvan ik eigenlijk wel verwacht of ik geloof dat hij in het concert gaat komen.
1: Ja, 100%. Dat maar eigen liedjes moeten er sowieso in komen. Niet allemaal. Er zijn ook liedjes die doen we niet.
0: En dan voel je hem aan.
1: Kuskus en Schilmer, die doen we niet.
0: Nee, zeker niet?
1: Nee.
0: Moet je dat niet gewoon als grapje gewoon even één keer een refreintje tussendoor doen? Ik weet zeker dat iedereen gaat lachen.
1: Ja, iedereen gaat lachen. Nee, maar kijk, Jij was alles voor mij is ook een heel mooi liedje. Die komt er niet in voor. Weet je, dat is een liedje dat is mooi, maar dat heeft het niet gedaan. Mijn pianosessies ga ik niet doen. Maar ja, tuurlijk. En als ik je laat gaan, wat liefde is, single lady, niemand hoeft te weten, blijf nog even. Al die liedjes komen wel voorbij.
0: Alle hits en alle singles en alle leuke platen van Ray Benjamin, die gaan de revue passeren.
1: Ja, de liedjes waarmee ik een beetje mee ben begonnen. Zij geloofde mij met bloed, zweet en tranen. Jij bent

0: voor mij de Voice of Holland. Ik heb 2 jaar geleden zette ik op Instagram, ik kan je niet vergeten. En dan deed ik een ander uithoudje als wat normaal hoort.
1: Ja.
0: Ik denk niet overdreven dat ik daar 50, 60 optredens door heb gehad.
1: Maar is toch eigenlijk sowieso bijzonder? Jij noemt even wat programma's. Je hebt echt aan veel meegedaan. Aan de motivatie ligt het niet.
0: Nee, maar blijf ook doorgaan.
1: Gewoon knallen.
0: Aanhouder wint.
1: En wat is dan zeg maar het podium? Kijk je dan nu naar bijvoorbeeld een Rutger van Barneveld? Qua wat hij heeft? Of zeg je, nee, ik wil een andere weg gaan bewandelen?
0: Nou ja, kijk, ik ben niet op zoek naar 1 hit. Het is mooi als het er is.
1: Stabiel.
0: Ik wil stabiliteit.
1: Ja.
0: En, want ik kan ook zomaar zijn. Kijk, ik gun iedereen echt oprecht de wereld. En ik vind, noem even Just in the Wild. Vind ik echt een super toffe gozer. Heeft nu een hit. Maar heeft daarvoor ook heel veel goede liedjes.
1: Klopt.
0: Dus zijn fundament is best wel sterk.
1: Ja.
0: Dus hij blijft ook wel een beetje waar hij nu is.
1: En als we dan gaan kijken naar echt stabiele factoren. Een Tino Martin, een Kido van der Graaf, een Yves Berendsen.
0: Ja, die zijn stabiel.
1: Ja.
0: Maar er zijn ook artiesten die 1 hitje hebben gehad. En die hoor je nou niet meer.
1: Klopt.
0: Snap je? En ik wil niet zo'n jongen zijn.
1: De eendagsvlieg.
0: Ja, de eendagsvlieg. En daarom ben ik blij dat ik al heel veel liedjes gemaakt heb. Nou, je noemde net al 18 in 6 jaar. En ik zing al 10 jaar. Dus het zijn er nog iets meer uiteindelijk. Uiteindelijk ben ik stabieler. Als ik dadelijk wel een hit heb, dan heb ik nog genoeg andere liedjes.
1: Ja, dat is waar.
0: Het is niet dat ik gelijk met mijn allereerste liedje bekend ben geworden.
1: Nee, het is gewoon bouwen.
0: Verre van.
1: Bouwen, doorgaan, nee, kus en streel me.
0: Dat is
1: en je zou toch gek kijken als er in één keer een artiest is die zegt, weet je wat, ik ga dat liedje opnieuw opnemen en het wordt een hit.
0: Ja, nou dan eet ik mijn schoen op.
1: Ja, dan word je gek.
0: Ik ga morgen wij gaan hem opnieuw doen.
1: Ja, hoe gaat jouw zomer eruit zien, Ray?
0: Ja, hartstikke leuk, hartstikke druk. Leuke optredens. Ja, buiten optredens vind ik altijd ook wel leuk. En ik ga dit keer niet op vakantie.
1: Oké. Okay.
0: Nee, want ik heb mijn focus op het concert.
1: Ja, tuurlijk.
0: Normaal ben ik altijd in de zomer wel eventjes lekker weg. Maar dat ga ik dit keer niet doen. Dus vooral veel optreden, studiosessies en heel veel voor mijn concert plannen. En na mijn concert is het weer tijd om te relaxen.
1: Dan is het tijd om uit te rusten en bij te komen.
0: Zeker weten.
1: Het is Unity NL, de middagshow. Deze komt uit 2025. Wat liefde is.

0: Ray Benjamin, wat liefde is. Het is de middagshow van Unity NL. Nou, volgens mij, Ray, hebben wij alles wel weer besproken vandaag, hè?
1: Dat denk ik wel, ongeveer zo.
0: Zijn er nog dingen waarvan je zegt, dit wil ik nog kwijt of dit zijn we echt vergeten?
1: Nee. Ja, er komen veel nieuwe singles aan. Het concert. Nee.
0: Gewoon lekker met je.
1: Ja, ik mag niet klagen.
0: Dat is het allerbelangrijkste. Ook wel even leuk trouwens. Over iets minder dan 3 weken dan sta je weer bij Unity NL on Tour. Heb je vorig jaar ook gestaan in Voorschoten?
1: Zeker.
0: En jij dacht, het was zo gezellig, daar wil ik weer terugkomen.
1: Dat was één groot feest.
0: Dat was echt leuk.
1: Daar heb ik toen filmpjes van gemaakt. En als ik dat terug zit te kijken hoe de mensen eigenlijk meededen, dat was hartstikke leuk.
0: Nou ja, weet je, dit jaar gewoon overtreffen.
1: 100%.
0: Gaan we dat sowieso doen. Hey, en mochten nou de luisteraars meer van jou willen, jou nog niet volgen op de socials. Je bent lekker actief altijd.
1: Ja, ik ben heel erg actief. Misschien soms te actief, maar je kan nooit te actief zijn, denk ik. TikTok, Instagram, Facebook, Ray Benjamin. En je vindt me vanzelf Spotify. En natuurlijk voor je kaarten voor mijn concert www.raybenjamin.nl.
0: En dat gaat allemaal plaatsvinden op 31 oktober in de Stadsgehoorzaal in Leiden. De jarige Stadsgehoorzaal. En jij mag er onderdeel van uitmaken.
1: Absoluut.
0: Alleen maar heel vet. Ga ik nog één plaat van je draaien? Dat is een liedje die we eigenlijk normaal nooit draaien. Een plaat met Harry Snijders.
1: Oh ja, dat was een bonustrekkie.
0: Ja, bonustrekkie. Doe je hem wel eens? Of wat is een beetje het verhaal erachter?
1: Ik heb niet eens de orkestband.
0: Nee joh.
1: Ik heb hem niet.
0: Ja, ik heb ook niet de orkestband. Ik heb gewoon het origineel.
1: Ik kan hem niet eens doen. Nee, we waren in de studio. We wouden een keer samen een liedje maken. En op een gegeven moment... Hij moest een onderwerp hebben. Dus op een gegeven moment... Daar kwamen we maar niet uit. En hij zegt... Joh, ik heb cola. Ik zeg ja. Hij zegt, wil je cola? Ik zeg, nou, schenk maar in. Hij zegt, ik heb geen glazen.
0: Ja.
1: Ik zeg, dan geef je die fles maar. Ik zeg, want ik ben ook groot gebracht met de fles.
0: Ja.
1: Hij zegt, en dat is een onderwerp.
0: En toen kwam je op dat thema.
1: En toen kwamen we op dat thema. En toen werd dat liedje geboren. Eigenlijk als een soort van grapje. Maar het is nog best een grappig plaatje geworden.
0: Ja, Harry van het Kamp. Waar was die? Ex on the Beach, toch?
1: Ex on the Beach. Die jongen heeft zoveel gedaan. Laatst heeft hij een programma gewonnen.
0: Ja.
1: Ik weet niet. Even voor mij iets met de kluis. Ze konden 5 ton winnen of iets.
0: Hij heeft meegedaan met dat programma dat je in dat leger moet, weet je wel.
1: Ja,
0: daar heeft hij ook nog aan meegedaan.
1: Ja, Special Forces, ja.
0: Ja, ook wel heel vet.
1: Ja, nee, het is, hij is bekend zat.
0: Nou, dat is het. Dat plaatje, we gaan hem draaien.
1: Zeker.
0: Ik wens jou een hele fijne avond. Doe de groeten aan de familie.
1: Ga ik zeker doen.
0: En tot de volgende.
1: Yes.
0: Ray Benjamin, je hoort hem nu samen met Harry Snijders. En zo meteen na 6 uur non-stop de beste muziek van eigen bodem.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Die was na werkzaamheden teruggevallen naar de fabrieksinstellingen, waardoor het leek alsof er 5 keer meer stroom doorheen liep dan in werkelijkheid het geval was. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen. Op dat moment was dat een juiste beslissing, zegt Enexis, maar achteraf gezien was het niet nodig geweest. Minister Van der Brink van Asiel zet 10 gemeenten onder druk om zich aan de spreidingswet te houden. Het zijn gemeenten die te weinig asielopvang regelen. Van der Brink schrijft aan de Tweede Kamer dat ze onder actief toezicht komen te staan. De verantwoordelijke wethouders zijn uitgenodigd op Van der Brinks ministerie. 3,5 maand na de gemeenteraadsverkiezingen is het nieuwe college van Den Haag rond. Het bestaat uit Hart voor Den Haag, VVD, Denk en CDA. Aanvankelijk sprak Hart voor Den Haag, de partij van Richard de Mos, die veruit de grootste werd, met D66, de nummer 2. Maar die kwamen er niet uit. Daarna lukte het de Mos wel met de VVD, Denk en CDA. Een man van 35 uit Spijkenisse wordt ervan verdacht dat hij meerdere zedendelicten op 1 dag heeft gepleegd. De politie kreeg erover in korte tijd allerlei meldingen. De man wordt verdacht van verkrachting, aanranding en aanstootgevend gedrag. De 3e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de slotklim in Les Angles reed de Sloveen weg bij zijn Deense rivaal Jonas Vingegaard en nam de gele trui van hem over. Het weer, op veel plaatsen zon, alleen in het noorden bewolkt. Het is 20 graden aan de noordkust tot 29 in Limburg. Er staat een stevige westenwind. Morgen, net als vandaag, bewolkt in het noorden en zonnig in het zuiden. En 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Drukke avondspits in onze regio. Langzaam maar zeker wordt het wat minder. Nog 120 kilometer staat er in totaal. Je hebt altijd nog een uur vertraging als je kiest voor de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. 31 kilometer file tussen Roelof Arendsveen en knooppunt Ketelplein. 1/2 uur vertraging op de A16 Breda-Rotterdam. Voor de Bresseplein staat 13 kilometer file. Heeft direct te maken met de werkzaamheden op de A20. Vanuit Gouda naar Hoek van Holland op de A20. Voor de Bresseplein ook 8 kilometer file met 1/2 uur vertraging. Dan nog naar de A16, want vanuit Rotterdam naar Breda staat er ook wel degelijk file. Voor knooppunt Ridderkerk 4 kilometer en een kwartier op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. De VVD in Oegstgeest ziet in het nieuwe hoofdlijnenakkoord van D66, Progressief Oegstgeest en CDA meer ruimte voor samenwerking dan in de afgelopen bestuursperiode. Dat zei de fractievoorzitter van de VVD, Matthijs Huizing, vanochtend in de Centraal Plus ochtendshow. Zijn partij zet wel vraagtekens bij de keuze om de onroerendzaakbelasting opnieuw te verhogen. Het hele interview is vanaf nu op onze website terug te vinden. De Voorschotense burgemeester Nadine Stemerdink heeft een koninklijke onderscheiding uitgereikt aan mevrouw Schrama van Leeuwen. Ze ontving de onderscheiding voor haar langdurige inzet voor de zwemsport en het zwemonderwijs in Leiden. De uitreiking aan de Voorschotenaar vond dan ook plaats in Buitenbad de Vliet in Leiden. En trouwen, dat kost in iedere gemeente een ander bedrag. Wij maakten een overzicht en wat blijkt? In Wassenaar is het de duurst om te trouwen. Daar kost het €815. Terwijl Oegstgeest het goedkoopste is. Daar kun je al voor €377 in de echt worden verbonden. In alle gemeenten kun je overigens ook kiezen voor een sobere gratis trouwerij. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en koelt het af tot 18 graden. Morgenochtend trekt de bewolking weg en de temperatuur loopt morgen op tot 22 graden.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 80 kilometer file nog in onze regio. Zo rijdt het nog langzaam over de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Tot aan Leidschendam 9 kilometer file met een kwartier vertraging. En verderop tot aan knooppunt Ketelplein richting Rotterdam nog eens 14 kilometer file met een uur vertraging. Drie kwartier is je oponthoud op de A16. Als je vanuit Breda naar Rotterdam nu aansluit in de file vanaf knooppunt Ridderkerk. Die rijdt tot aan knooppunt Terbrechtseplein en is 12 kilometer. En dat heeft te maken met de werkzaamheden op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Daar staat ook voor Terbrechtseplein 8 kilometer file met een half uur vertraging. Kwartiertje vertraging op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda bij knooppunt Ridderkerk. En inmiddels rijdt het ook langzaam op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Bij Wassenaar 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Die was na werkzaamheden teruggevallen naar de fabrieksinstellingen, waardoor het leek alsof er 5 keer meer stroom doorheen liep dan in werkelijkheid het geval was. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen, maar achteraf gezien was dat niet nodig geweest. FIFA-voorzitter Infantino ontkent dat er sprake was van politieke beïnvloeding op het WK voetbal. Gisteren werd de schorsing voor de Amerikaanse spits Balogun teruggedraaid. Dat zou zijn gebeurd na een gesprek tussen president Trump en Infantino. Volgens voetbalcommentator Jan Rols hebben commerciële belangen mogelijk een rol gespeeld.
2: Als de Amerikaanse ploeg nog verder komt in het WK, dan gaan bedragen rond van boven de $1 miljoen voor een commercial van 30 seconden bij een kwartfinale straks van de Verenigde Staten. Dus die belangen zijn heel groot. Maar het is ongelooflijk bizar dat een regeringsleider zich hiermee heeft bemoeid en dat FIFA daar is in meegegaan.
1: Het beroep dat door de Belgische Voetbalbond was aangetekend is niet ontvankelijk verklaard. Een man van 35 uit Spijkenisse wordt ervan verdacht dat hij meerdere zedendelicten op één dag heeft gepleegd. De politie kreeg daarover in korte tijd allerlei meldingen. De man wordt verdacht van verkrachting, aanranding en aanstootgevend gedrag. 3,5 maand na de gemeenteraadsverkiezingen is het nieuwe college van Den Haag rond. Het bestaat uit Hart voor Den Haag, VVD, DENK en CDA. Aanvankelijk sprak Hart voor Den Haag de partij van Richard de Mos, die veruit de grootste werd, met D66 de nummer 2. Maar die kwamen er niet uit. Daarna lukte het de Mos wel met de VVD, DENK en CDA. Het weer vanavond op de meeste plaatsen zonnig met temperaturen tussen 19 en 25 graden. Vannacht opklaringen en 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode en vooral in het noorden ook wolkenvelden. En dan wordt het 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Het einde van de avondspits komt in zicht, nog 30 kilometer in onze regio. Zo heb je nog 10 minuten vertraging op de A16 Breda-Rotterdam bij Terbrechtseplein door de werkzaamheden op de A20. De A16 vanuit Rotterdam naar Breda bij Rotterdam Centrum. 20 minuten vertraging, dat is de nasleep van een ongeluk. Alle rijstroken zijn weer vrij. En nog 20 minuten vertraging op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland wordt aan de weg gewerkt. Bij knooppunt Terbrechtseplein 5 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Rondje Regio.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurzen. De VVD in Oegstgeest ziet in het nieuwe hoofdlijnenakkoord van D66, Progressief Oegstgeest en CDA meer ruimte voor samenwerking dan in de afgelopen bestuursperiode. Dat zei de fractievoorzitter van de VVD, Matthijs Huizing, vanochtend in de Centraal Plus ochtendshow. Zijn partij zet wel vraagtekens bij de keuze om de onroerende zaakbelasting opnieuw te verhogen. Het hele interview is vanaf nu op onze website terug te vinden. De Voorschotense burgemeester Nadine Stemerdink heeft een koninklijke onderscheiding uitgereikt aan mevrouw Schrama van Leeuwen. Ze ontving de onderscheiding voor haar langdurige inzet voor de zwemsport en het zwemonderwijs in Leiden. De uitreiking aan de Voorschotenaar vond dan ook plaats in Buitenbad de Vliet in Leiden. En trouwen, dat kost in iedere gemeente een ander bedrag. Wij maakten een overzicht en wat blijkt? In Wassenaar is het de duurst om te trouwen, daar kost het €815. Terwijl Oegstgeest het goedkoopste is. Daar kun je al voor €377 in de echt worden verbonden. In alle gemeenten kun je overigens ook kiezen voor een sobere gratis trouwerij. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en koelt het af tot 18 graden. Morgenochtend trekt de bewolking weg en de temperatuur loopt morgen op tot 22 graden.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Het is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Het van oorsprong Nederlandse IT-bedrijf Solvinity wil dat het onderzoek naar de overname van het bedrijf wordt heropend. Eind mei besloot het kabinet dat Solvinity niet mag worden overgenomen door een Amerikaanse partij, omdat dat een risico zou zijn voor het publieke belang. Solvinity levert onder meer diensten aan DigiD, politie en justitie. Het bedrijf stapte naar de rechter omdat het alsnog wil worden overgenomen. Solvinity zei vandaag in de rechtbank dat het onderzoek van de overheid onzorgvuldig en onvolledig was en dat niet goed is gekeken naar maatregelen die het bedrijf wilde nemen om risico's weg te nemen. Op het Binnenhof in Den Haag is de bouw van een nieuwe publieksentree begonnen. Na de verbouwing van de Tweede Kamer moeten er zo'n 500.000 bezoekers per jaar ontvangen kunnen worden. Dat is bijna twee keer zoveel als nu. En daarvoor is dus een nieuwe ingang nodig, zegt Kamervoorzitter Van Kampen.
2: Mensen kiezen de volksvertegenwoordiging om wetten te maken, om de regering te controleren. Maar ik vind het zelf heel belangrijk dat mensen zich ook uitgenodigd voelen om naar de Tweede Kamer te komen. Het is van hen.
1: Over 5 jaar moet de nieuwe entree klaar zijn. Schrijver Connie Palme heeft de Constantijn Huygensprijs gewonnen. Ze krijgt de oeuvreprijs omdat ze volgens de jury het zeldzame talent bezit om in geserreerde taal scherp en hartstochtelijk te schrijven over filosofie, liefde en vriendschap. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten, De Vriendschap en Jij Zegt Het. Aan de Constantijn Huygensprijs is een bedrag verbonden van €12.000. De uitreiking is in januari. Het weer vanavond op de meeste plaatsen zonnig, bij temperaturen tussen 19 en 25 graden. Vannacht opklaringen, dan wordt het 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode en ook wat wolkenvelden, vooral in het noorden, bij temperaturen van 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Yeah.

0: is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Duitse regering is van plan vanaf volgend jaar flink meer uit te geven aan defensie. In de begroting voor volgend jaar wordt voorgesteld er een derde meer aan uit te geven, waarmee de defensieuitgaven zouden stijgen van 82 naar 110 miljard euro. Een deel wordt gebruikt om wegen, bruggen en militair materieel te vervangen en voor militaire steun aan Oekraïne. Duitsland gaat veel meer geld lenen. Dat kan sinds vorig jaar de grondwet werd veranderd. Daar is ook kritiek op. De brancheorganisatie voor de industrie noemt de leningen alarmerend en zegt dat de rentelasten de pan uitreizen. Asielminister Van den Brink stelt 10 gemeenten onder toezicht omdat ze zich niet aan de spreidingswet houden. Het zijn Aalten, Achtkarspelen, Bergen in Limburg, Beverwijk, Gemert-Bakel, Overbetuwe, Sluis, Valkenswaard, Voerendaal en Westland. Van den Brink wil hen dwingen een plek voor een AZC aan te wijzen en anders doet hij dat zelf. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Die was na werkzaamheden teruggevallen naar de fabrieksinstellingen, waardoor het leek alsof er 5 keer meer stroom doorheen liep dan in werkelijkheid het geval was. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen. Schrijver Connie Palme heeft de Constantijn Huygensprijs gewonnen. Ze krijgt die oeuvreprijs omdat ze volgens de jury het zeldzame talent bezit om in geserreerde taal scherp en hartstochtelijk te schrijven over filosofie, liefde en vriendschap. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten en Jij zegt het. Aan de Constantijn Huygensprijs is een bedrag van 12.000 euro verbonden. De uitreiking is in januari. Het weer, vannacht opklaringen en 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode en vooral in het noorden ook wolkenvelden. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is UnityNL op je radio, digitaal.

0: Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. En toen er tussen 2005 en 2008 vragen kwamen over de kwestie, hebben de ministers Bot en Donner de Tweede Kamer daarover onjuist en onvolledig geïnformeerd. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Ze kwamen er onder meer achter dat het bedrijf KBS Holland doorging met de levering van een stof die nodig is voor de productie van zenuwgassen, nadat de VS alle NAVO-landen had opgeroepen daarmee te stoppen. De Duitse regering is van plan vanaf volgend jaar flink meer uit te geven aan defensie. In de begroting voor volgend jaar wordt voorgesteld er een derde meer aan uit te geven, waarmee de defensieuitgaven zouden stijgen van 82 naar 110 miljard euro. Een deel wordt gebruikt om wegen, bruggen en militair materieel te vervangen en voor militaire steun aan Oekraïne. Duitsland gaat veel meer geld lenen. Dat kan sinds vorig jaar de grondwet werd veranderd. Daar is ook kritiek op. De brancheorganisatie voor de industrie noemt de leningen alarmerend en zegt dat de rentelasten de pan uitreizen. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Die was na werkzaamheden teruggevallen naar de fabrieksinstellingen, waardoor het leek alsof er 5 keer meer stroom door het net liep dan in werkelijkheid het geval was. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen. Op dat moment was dat een juiste beslissing, zegt Enexis, maar achteraf gezien was het niet nodig geweest. Het weer, vannacht opklaringen, maar in het noorden bewolking. Het koelt af naar 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode, maar ook wolkenvelden. Vooral in het noorden. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Duitse regering is van plan vanaf volgend jaar flink meer uit te geven aan defensie. De uitgaven zouden stijgen van 82 naar 110 miljard euro. Duitsland gaat veel meer geld lenen. Dat kan sinds vorig jaar de grondwet werd veranderd. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Toen er later vragen kwamen over de kwestie, heeft de regering de Tweede Kamer onjuist en onvolledig geïnformeerd, stelt het platform. Van oorsprong Nederlandse IT-bedrijf Solvinity wil dat het onderzoek naar de overname van het bedrijf wordt heropend. Eind mei verbood het kabinet een overname door een Amerikaanse partij, omdat dat een risico zou zijn voor het publieke belang. Solvinity zei vandaag in de rechtbank dat de overheid niet goed heeft gekeken naar maatregelen die het wilde nemen om risico's te verkleinen. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen. Op dat moment was dat een juiste beslissing, zegt Enexis. Maar achteraf gezien was het niet nodig geweest. Connie Palme krijgt voor haar oeuvre dit jaar de Constantijn Huygensprijs, een van de belangrijkste literaire onderscheidingen van Nederland. De jury noemt haar de beschermvrouw van onze letteren, die lezers steeds weer weet te raken en te inspireren. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten en De Vriendschap. Het weer, vannacht opklaringen, maar in het noorden bewolking. Het koelt af naar 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode, maar ook wolkenvelden, vooral in het noorden. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DAB+.

single track. Frans-Duits, Lange Frans en De Voorhoede, Tour de France. Nieuwe muziek hoor je bij Unity NL.

0: Party.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jennifer Okkerdoen met het NOS Journaal. Canada heeft een Duits bedrijf uitgekozen voor de bouw van 12 onderzeeërs. De aanschaf gaat over een bedrag van meer dan 10 miljard euro. De Canadese premier noemt de aanbesteding de grootste in de Canadese geschiedenis op militair gebied. De diesel-elektrische onderzeeërs kunnen langdurig onder het ijs opereren. Ze zullen door Canada dan ook gebruikt worden om de invloed in het Noordpoolgebied te vergroten. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet de chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Toen er later vragen over kwamen, heeft de regering de Tweede Kamer onjuist en onvolledig geïnformeerd, stelt het platform. Meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat de erfbelasting moet worden verhoogd, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De erfbelasting staat vaak ter discussie en de meningen erover zijn verdeeld. De meeste Nederlanders vinden wel dat grotere erfenissen zwaarder belast moeten worden dan kleinere. Zo'n 12% wil dat de belasting wordt afgeschaft. Tussen 2013 en 2022 is het totaalbedrag dat jaarlijks wordt nagelaten met ongeveer 10 miljard euro gestegen. En de verwachting is dat de omvang van erfenissen verder zal toenemen. Spanje is op het WK voetbal doorgedrongen tot de kwartfinales. De Spanjaarden wonnen in Dallas met 1-0 van Portugal. Invaller Mikel Merino maakte in de 90ste minuut het winnende doelpunt. In de kwartfinale speelt Spanje tegen de winnaar van het duel tussen de VS en België. Die ploegen spelen later vannacht tegen elkaar. Het weer in het noorden bewolkt en het koelt vannacht af tot een graad of 17. Komende dag dan geregeld zon, maar in het noorden ook kans op een bui. En het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat de erfbelasting moet worden verhoogd, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De erfbelasting staat vaak ter discussie en de meningen erover zijn verdeeld. De meeste Nederlanders vinden wel dat grotere erfenissen zwaarder moeten worden belast dan kleinere. Zo'n 12% wil dat de belasting wordt afgeschaft. Tussen 2013 en 2022 is het totaalbedrag dat jaarlijks wordt nagelaten met ongeveer 10 miljard euro gestegen. De verwachting is dat de omvang van erfenissen de komende jaren verder zal toenemen. De Duitse regering is van plan vanaf volgend jaar flink meer uit te geven aan defensie. In de begroting voor volgend jaar wordt voorgesteld er een derde meer aan uit te geven, waarmee de defensieuitgaven zouden stijgen van 82 naar 110 miljard euro. Een deel wordt gebruikt om wegen, bruggen en militair materieel te vervangen en voor militaire steun aan Oekraïne. Duitsland gaat veel meer geld lenen. Dat kan sinds vorig jaar de grondwet werd veranderd. Daar is ook kritiek op. De brancheorganisatie voor de industrie noemt de leningen alarmerend en zegt dat de rentelasten uit de pan reizen. Connie Palmen krijgt voor haar oeuvre dit jaar de Constantijn Huygensprijs, een van de belangrijkste literaire onderscheidingen van Nederland. De jury noemt haar de beschermvrouw van onze letteren, die lezers steeds weer weet te raken en inspireren. Palmen is onder meer bekend van de romans De Wetten en De Vriendschap. Roberto Martinez is per direct gestopt als bondscoach van Portugal. Dat heeft hij bekendgemaakt na de verloren 8e finale tegen Spanje op het WK. De Spanjaarden wonnen met 1-0 van Portugal. Martinez zegt dat hij bondscoach was geworden om het WK te winnen en dat het zonder die overwinning geen zin heeft om door te gaan. Het weer in het noorden bewolkt en het koelt af tot een graad of 17. Komende dag geregeld zon, in het noorden kans op een bui en maximaal 28 graden.
0: Dit is Unity.nl op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. En toen er tussen 2005 en 2008 vragen kwamen over de kwestie, hebben ministers Bot en Donner van de Tweede Kamer daarover onjuist en onvolledig geïnformeerd. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Ze kwamen er onder meer achter dat het bedrijf KBS Holland doorging met de levering van een stof die nodig is voor de productie van zenuwgassen, nadat de VS alle NAVO-landen had opgeroepen daarmee te stoppen. Canada heeft een Duits bedrijf uitgekozen voor de bouw van 12 onderzeeërs. De aanschaf gaat over een bedrag van meer dan 10 miljard euro. De Canadese premier noemt de aanbesteding de grootste in de Canadese geschiedenis op militair gebied. De diesel-elektrische onderzeeërs kunnen langdurig onder het ijs opereren. Ze zullen door Canada worden gebruikt om de invloed in het Noordpoolgebied te vergroten. Schrijver Connie Palme heeft de Constantijn Huygensprijs gewonnen. Ze krijgt de oeuvreprijs omdat ze volgens de jury het zeldzame talent bezit om in geserreerde taal scherp en hartstochtelijk te schrijven over filosofie, liefde en vriendschap. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten en De Vriendschap. De veelbesproken Amerikaanse voetballer Balogun staat in de basis in de wedstrijd tegen België. De spits werd vanwege een eerdere overtreding en rode kaart voor 1 wedstrijd geschorst, maar dat besluit werd door de FIFA teruggedraaid. Dat gebeurde nadat de Amerikaanse president Trump met FIFA-baas Infantino had gebeld. De beslissing maakte veel los, ook bij de Belgische ploeg. De wedstrijd tussen de VS en België begint rond deze tijd. Het weer in het noorden bewolkt bij een graad of 17. Komende dag geregeld zon. In het noorden kans op een bui. En maximaal 28 graden.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.